jongeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20.

0: Radio lives for new music. Stay tuned.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, van Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Hi Uncle Kel, this is Dr. Victor.

0: Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20.

0: radio lives for new music. Stay tuned.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad.

0: Radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover-agenten van de FBI van wie ze explosieven wilde kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht, nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: Radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe.
2: Classic material.
1: Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
3: That's some different shit on a different tip.
1: Classic material. And The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

0: New music first. Always on Jam 104.9.
1: All right.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In
14: de Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
16: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. In Sittard heeft de politie een man in zijn been geschoten recht voor het politiebureau aan het Stationsplein. De 34-jarige verdachte uit Nijmegen is ter plekke behandeld, aangehouden en naar een ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het schietincident was een melding over een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Verdere informatie is nog niet bekend. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de toedracht. In de Verenigde Staten is een 35-jarige vrouw aangeklaagd voor het beramen van een aanslag op het parlementsgebouw in Albany, de hoofdstad van de Amerikaanse staat New York. Ze had trouw gezworen aan de terreurgroep Islamitische Staat. Ze is eergisteren opgepakt door undercover-agenten van de FBI van wie ze explosieven wilde kopen. Bij een bouwmarkt had ze al spullen gekocht om een bom mee te maken. Op sociale media had ze de aanslagen van 11 september 2001 geprezen. Het is nog niet bekend wanneer ze voor de rechter moet komen. De VS voeren de druk op Cuba verder op. Behalve strenge economische sancties komt daar nu extra handhaving van wetten bij. Voor 9 Cubaanse staatsbedrijven in de metaal- en bouwsector wordt het verboden om nog samen te werken met Amerikanen. Eerder dit jaar legden de Verenigde Staten het Caribische land al een olieblokkade op. De Amerikanen willen op Cuba graag een wisseling van de macht, nadat ze president Maduro ook al hadden afgezet en ontvoerd naar de VS. Een Zwitserse toerist moet op het Indonesische eiland Bali een jaar de cel in wegens het bespotten van een hindoe-ritueel. Het gaat om de dag van de stilte, waarbij iedereen stil thuis moet blijven, ook niet-gelovige bezoekers. Die dag wordt het internet afgeschakeld en ligt ook het vliegverkeer stil. De Zwitser ging naar buiten en plaatste op Instagram een filmpje met schuttingtaal. Hij werd meteen opgepakt. In Indonesië gelden strenge regels tegen het beledigen van religieuze gebruiken. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: this summer.
1: Hot Jam.
0: Always on Jam. 104.9.
2: Starting again.

0: heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Bij het Groningse dorp Rottum bij Uithuizen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart. Lang geleden werd in dat gebied veel gas uit de grond gehaald. In de laatste 40 jaar werden ruim 2000 bevingen geregistreerd met een kracht van onder de 2. Zwaardere bevingen, zoals deze van 2,8, zijn zeldzaam. Op een Hollywood filmset in Kroatië is een Oekraïense duiker opgepakt in verband met explosies bij de twee Nord Stream gaspijpleidingen. De filmopnamen gaan toevalligerwijs over die aanslagen uit 2022. De aanslagen in september 4 jaar geleden veroorzaakten veel schade aan de belangrijke gaspijpleidingen. Tot 2022 werd via de Nord Stream 1 Russisch gas voor heel Europa naar Duitsland vervoerd. Nord Stream 2 is nooit in gebruik gesteld. De verdachte werd in de plaats Pula aangehouden. Er werd al 2 jaar naar hem gezocht. In Alaska is een vliegtuig neergestort. Het was onderweg van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen met 8 inzittenden. Het is niet bekend of ze het ongeluk hebben overleefd. Vlak voor de landing kwam het toestel in de problemen. Het kleine vliegveld van Cape Newenham wordt alleen gebruikt door het Amerikaanse leger. Sinds de jaren 50 staat daar een radarstation bedoeld om tijdens de Koude Oorlog dreigingen vanuit de Sovjet-Unie te kunnen waarnemen. Bestaande koopwoningen stijgen minder snel in prijs. Ten opzichte van vorig jaar was de prijs van een koopwoning 3,9% hoger. In juni was dat nog 4,1%. De oorzaak is volgens het CBS dat er veel voormalige huurwoningen in de verkoop komen. En dat kopers minder vaak boven de vraagprijs bieden. De gemiddelde transactieprijs van een bestaande woning steeg voor het eerst naar ruim €500.000. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: 40 jaar Praamrace herleeft in Raadhuis Aalsmeer. En Amsterdam pakt criminaliteit op Nieuwedijk aan met winkelvergunning. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf 5 september staat het Raadhuis van Aalsmeer helemaal in het teken van 40 jaar Praamrace. Met posters, foto's, video's, oude prijzen en bijzondere outfits uit 4 decennia waterpret. De tentoonstelling wordt vrijdag 4 september feestelijk geopend, waarbij bezoekers worden uitgenodigd om in echte praamuitrusting te komen. Ook burgemeester Guido Oudekotte, oud-burgemeester Joost Hofscholte, Spie en de Dippers zijn erbij en tijdens de opening worden enkele primeurs onthuld. De tentoonstelling is daarna tot en met 25 september gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van de gemeente. Alle winkels aan het eerste deel van de Nieuwe Dijk in Amsterdam moeten voortaan een vergunning hebben om open te mogen. De gemeente voert deze regel in na jarenlange signalen over onder meer witwassen, drugshandel en overlast in een deel van de winkels. Met de vergunning kan beter worden gecontroleerd of ondernemers betrouwbaar zijn. Bestaande winkels mogen tijdens hun aanvraag open blijven, maar nieuwe winkels mogen pas starten als de vergunning binnen is. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. This is

0: van half negen.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij het Groningse dorp Rottum bij Uithuizen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is het de zwaarste beving sinds maart. Op een Hollywood filmset in Kroatië is een Oekraïense duiker opgepakt in verband met explosies bij de twee Nord Stream gaspijpleidingen. De filmopnamen gaan toevalligerwijs over die aanslagen uit 2022. In Alaska is een vliegtuig neergestort. Het was onderweg van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen met 8 inzittenden. Het is niet bekend of ze het ongeluk hebben overleefd. Bestaande koopwoningen stijgen minder snel in prijs. Ten opzichte van vorig jaar was de prijs van een koopwoning 3,9% hoger. In juni was dat nog 4,1%. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Afrit Oudekerk ruim 6 weken afgesloten. En Ouder Amstel viert de nazomer op het kampje. Mijn naam is Juliana Donk-Paaier. Afrit 4 Oudekerk aan de Amstel aan de zuidkant is van 11 september tot en met 26 oktober dicht voor verkeer. In deze periode wordt de afrit verplaatst naar de definitieve locatie. Automobilisten worden omgeleid via afrit 5 Stadshart, de Burgemeester Reinderslaan en de Laan van Langerhuizen. Bussen kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon hun gebruikelijke route blijven rijden. Op zondag 13 september is het vernieuwde kampje in Oudekerk aan de Amstel van 1 tot 5 het decor voor de nazomerfair Ouder Amstel. Bezoekers kunnen langs kraampjes van lokale ondernemers, verenigingen en stichtingen en meedoen aan activiteiten, demonstraties en kleine workshops. De organisatie hoopt met een brede mix van deelnemers te laten zien wat Ouder Amstel te bieden heeft. De nazomerfair is gratis toegankelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Na 9 maanden Midden-Oosten is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln onderweg naar huis. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. Van de duizenden militairen aan boord hadden velen geklaagd over vermoeidheid en mentale problemen. Het marineschip verliet de thuisbasis San Diego vorig jaar november. Sinds december heeft het geen haven meer aangedaan, waardoor het nu ruim 200 dagen non-stop op zee is. Inmiddels is een ander vliegdekschip daar aangekomen. In het hoge noorden van de provincie Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer, niet ver van Uithuizen. Volgens het KNMI is het de zwaarste aardbeving sinds maart. De omgeving was voorheen een belangrijk gaswingebied. Zwaardere bevingen, zoals deze van 2,8, komen maar nauwelijks voor. In Alaska is een vliegtuig neergestort dat onderweg was van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen van de Amerikaanse staat. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Vlak voor de landing kwam het toestel in de problemen. Het kleine vliegveld van Cape Newenham wordt alleen gebruikt door het Amerikaanse leger. Sinds de jaren 50 staat daar een radarstation, bedoeld om tijdens de Koude Oorlog dreigingen vanuit de Sovjet-Unie te kunnen waarnemen. Japan heeft een 58-jarige gevangene geëxecuteerd. De Japanner had in 2009 een dodelijke brand gesticht in een speelhal in Osaka. Het is voor het eerst in ruim een jaar tijd dat Japan de doodstraf voltrekt. Bij de brand kwamen 4 klanten en een medewerker van de gamehal om het leven. Het is de eerste executie die plaatsvindt onder de regering van premier Takaichi. Japan en de VS zijn de enige G7-landen die nog de doodstraf uitvoeren. De executies geschieden door ophanging. Japanse ter dood veroordeelden horen dat meestal pas een paar uur van tevoren. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Politie mag preventief fouilleren in deel Amsterdam-Zuidoost. En wereldtop naar bosbaan voor WK roeien in Amsterdam. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf donderdag 20 augustus geldt in de H-buurt, K-buurt en het Nelson Mandela Park in Amsterdam-Zuidoost een veiligheidsrisicogebied. De politie mag daar preventief controleren of mensen wapens bij zich hebben. De maatregel volgt na een toename van geweld en zorgen over vuurwapens en geldt tot en met 27 augustus. De gemeente gaat daarnaast met scholen, jongerenwerkers en buurtorganisaties in gesprek om nieuwe incidenten te voorkomen. Maandag 24 augustus begint op de bosbaan in het Amsterdamse Bos het WK roeien. met zo'n 1200 roeiers uit 64 landen. De roeibaan is flink opgeknapt en alles wordt klaargemaakt om de sporters en tienduizenden bezoekers te ontvangen. Nederland verschijnt met meerdere kanshebbers op een medaille aan de start, waarbij ook de achten hoge ogen kunnen gooien. De organisatie hoopt tijdens de 7 dagen van het WK zo'n 40.000 bezoekers te verwelkomen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
10: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
11: Wij zijn Jam FM.
12: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
13: This is the jamming summer.

0: Het nieuws van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Na 9 maanden Midden-Oosten is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln onderweg naar huis. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. In het hoge noorden van de provincie Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer, niet ver van Uithuizen. In Alaska is een vliegtuig neergestort dat onderweg was van Anchorage naar Cape Newenham in het dunbevolkte westen van de Amerikaanse staat. Alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Japan heeft een 58-jarige gevangene geëxecuteerd. De Japanner had in 2009 een dodelijke brand gesticht in een speelhal in Osaka. Het is voor het eerst in ruim een jaar tijd dat Japan de doodstraf voltrekt. Het weer, er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Beachvolleybal brengt zomerse sfeer naar Duivendrecht. En recorddrukte bij triathlon aan de Oude Kerkerplas. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Volleybalvereniging CTO 70 heeft op Sportpark De Hoop alvast het nieuwe beachvolleybalveld uitgeprobeerd. Waarmee Duivendrecht er een nieuwe sportmogelijkheid bij heeft. De club blijft gewoon volleyballen in het dorpshuis, maar biedt leden en nieuwkomers nu ook de kans om buiten in het zand te spelen. Ook het voetbalveld en de Jeu de Boelbaan op het sportpark zijn vernieuwd om sporten in Duivendrecht aantrekkelijker te maken. De officiële opening van de nieuwe velden staat gepland voor september. De DTS Oudekerk Triathlon op zaterdag 22 augustus is volledig uitverkocht en verwelkomt dit jaar een record aantal deelnemers. Sporters komen uit op de sprint of olympische afstand en zwemmen in de Oudekerkerplas, fietsen rond het water en sluiten af met een looproute die grotendeels door de natuur gaat. Tientallen vrijwilligers, verkeersregelaars, hulpdiensten en andere betrokkenen zijn al maanden bezig met de voorbereidingen. Supporters zijn welkom om de deelnemers aan te moedigen. Deelnemers zijn tijdens de wedstrijd live te volgen via de MyLabs Sports Tracker app. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je vanaf nu zelf op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remco Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. Om deze Jam FM met de movies gelijk maar weer bloederig en verkoelend af te trappen, heb ik voor je naar de Ice Cream Man gekeken. Een soort woordgrapje van ice cream en ice cream. Het verhaal speelt zich af in een Amerikaans dorpje waar veel kinderen naar school gaan. Als het weer eens zo'n warme dag is, stopt er een nogal vreemde mysterieuze ijskoeman voor de school en gaan veel kinderen die niet lactose intolerant of op dieet zijn, een ijsje halen. Maar er is iets vreemd met het ijs, want de kinderen die een ijsje hebben gegeten veranderen plotseling in moordlustige monsters die het eens zo vreedzame dorpje in een bloederig slagveld veranderen. Een typische horrorfilm die wel een beetje over de top en 13 in het dozijn is. De Ice Cream Man werd desondanks gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film van deze week is genaamd The Christophers. Dit verhaal gaat over de kunstenaar Julian Sklar, die in de jaren 60 en 70 verschillende meesterwerken heeft geschilderd die miljoenen hebben opgeleverd. Maar de 80-plusser doet al enkele jaren niets meer en verkeert zelfs in financiële problemen. Zijn kinderen hebben het echter gemunt op 8 nog onafgemaakte werken. Ze schakelen daarom meestervervalser Lori in om deze schilderijen op te sporen en ongezien af te maken, zodat direct na het overlijden van Julian de nabestaanden plotseling nog 8 extra schilderijen in de verkoop kunnen gooien, die dan waarschijnlijk ook vele miljoenen waard zullen zijn. The Christophers is een aardige film van regisseur Steven Soderbergh die we kennen van de Oceans trilogie en Erin Brockovich en die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien. The Christophers werd gekeurd voor alle leeftijden. Deze week een griezelige ijskoman in The Ice Cream Man en een verhaal over een kunstenaar waarvan de kinderen geld willen zien. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
11: en de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
16: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
17: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalre. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Of er verdovende middelen zijn gevonden is onduidelijk. In het verleden werden grondstoffen voor de productie van drugs gevonden op het woonwagenkamp. Na de inval bleven diverse agenten achter voor nader onderzoek. Het is onbekend of er arrestaties zijn verricht. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk. Maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het gegeven is dikwijls een goede graadmeter of consumenten extra geld willen uitgeven of juist willen besparen. Consumenten vinden het nu gunstiger dan vorige maand om grote aankopen te doen. Dat zijn bijvoorbeeld meubels en elektronica. Het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln is na 9 maanden van het Midden-Oosten onderweg naar de thuisbasis San Diego. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. Veel van de 5000 militairen aan boord hadden geklaagd over vermoeidheid en mentale problemen. De thuisreis naar Californië duurt een paar weken. Inmiddels is in het Midden-Oosten een ander vliegtuigschip aangekomen om de missie over te nemen. De oudste nog levende persoon ter wereld wordt vandaag 117. De Britse Ethel Caterham werd 5 jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog geboren. Ze is ook een van de oudste personen op de wereld die een coronabesmetting opliep. In 2020 werd ze besmet toen ze 110 jaar oud was. Een jaar geleden, op haar 116e verjaardag, kwam koning Charles bij haar op bezoek om haar geluk te wensen. De Britse vrouw heeft haar eigen kinderen en haar echtgenoot overleefd. Het weer. Er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
16: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
18: Werk aan kruising boven Kerkerweg start maandag 24 augustus. En werk aan Nieuwpark Groot Vennep van start. Mijn naam is Julia Donk-Paijer. Op maandag 24 augustus starten de werkzaamheden aan de kruising van de Bovenkerkerweg en de JC van Hattemweg in Amstelveen. Vanaf die dag wordt de bestaande aansluiting van de JC van Hattemweg permanent afgesloten en wordt gewerkt aan een nieuwe kruising voor de toekomstige woonwijk De Schegg Oost. Van 7 tot en met 14 september gaat de Bovenkerkerweg op deze plek ook dicht voor autoverkeer en worden automobilisten omgeleid via de Legmeerdijk. De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio oktober en moeten de kruising ook veiliger maken voor fietsers en bromfietsers. De gemeente is begonnen met het grondwerk voor Groot Vennep, een nieuw deel van Park 21 bij Nieuw Vennep. Op het terrein van ongeveer 45 hectare komen heuvels, water, moeras en bos met volop ruimte om te wandelen, fietsen en ontspannen. Ook komt er het landbouwbelevingscentrum Moes, waar bezoekers kunnen kennismaken met natuur, landbouw en gezond eten. Het grondwerk duurt naar verwachting tot het voorjaar van 2027, waarna in het najaar de inrichting en beplanting van het park kunnen beginnen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. Jam hot, jam hot, this is
16: jam hot. Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.

0: radio lives for new music. Stay tuned.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalre. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk. Maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het Amerikaanse vliegtuigschip USS Abraham Lincoln is na 9 maanden van het Midden-Oosten onderweg naar de thuisbasis San Diego. Aanvankelijk zou de missie in mei al eindigen, maar die werd verlengd vanwege de oorlog in Iran. De oudste nog levende persoon ter wereld wordt vandaag 117. De Britse Ethel Caterham werd 5 jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog geboren. Het weer, er vallen flinke buien met tussendoor slechts heel af en toe wat zon bij een matige noordwestenwind. De maxima schommelen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Afrit Oudekerk ruim 6 weken afgesloten. En Ouder Amstel viert de nazomer op het kampje. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Afrit 4 Oudekerk aan de Amstel aan de zuidkant is van 11 september tot en met 26 oktober dicht voor verkeer. In deze periode wordt de afrit verplaatst naar de definitieve locatie. Automobilisten worden omgeleid via afrit 5 Stadshart, de Burgemeester Reinderslaan en de Laan van Langerhuizen. Bussen kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon hun gebruikelijke route blijven rijden. Op zondag 13 september is het vernieuwde kampje in Oudekerk aan de Amstel van 1 tot 5 het decor voor de nazomerfair Ouder Amstel. Bezoekers kunnen langs kraampjes van lokale ondernemers, verenigingen en stichtingen en meedoen aan activiteiten, demonstraties en kleine workshops. De organisatie hoopt met een brede mix van deelnemers te laten zien wat Ouder Amstel te bieden heeft. De nazomerfair is gratis toegankelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30:30 of lees je op onze website.

0: Jam FM. It's summer. 104.9 FM.
1: Ja, dit is een heerlijk nummertje was dat. Van Kungs and Cooking. This Girl was dat. Het volgende nummer is van Oliver Cheatham. Hij was in 1983 had hij het nummer Saturday Night. Get Down Saturday Night gemaakt. Later is het nog gesampled door een Italiaanse DJ, Room 5, in 2003. Maar dit is de originele versie voor

zeggen, dat was Thelma Houston. Thelma Houston was natuurlijk een zangeres van ook uit de 70e jaren. En het nummer heette I Need Somebody Tonight. Dat kon je eigenlijk wel horen dat ze dat vanavond nodig heeft. Het volgende nummer is van aangevraagd door Guido, ook een trouwe luisteraar. Van de elementen Earth, Wind en Fire. Ik vraag me af waarom deed water niet mee, want die is er ook nog. Maar Morris White en Philip Bailey zingen hier als voornamelijk vocals. Ze hebben meer dan 6 Grammys gewonnen. En ze hebben meer dan 25 verschillende leden gehad. Dus dit is In The Stone.

Ja, dat was Chaka Khan, ook een diva. Naast Thelma Houston was zij ook natuurlijk een kraker in de 70 en de 80 jaren. En nog steeds goed bezig. Ooit gezien in de Melkweg. Heerlijk om die te horen. Het volgende nummer is van Kashif, aangevraagd door Sjaak. Die zit in Brussel. Wat doe je daar in Brussel? Dit is I Just Gotta Have You.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op unstreepjebleached.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van de Reigerplas. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. De man werd in verband gebracht met de dood van een bewoonster van een woonzorglocatie voor demente personen in Lelystad. Het onderzoek naar haar overlijden gaat gewoon door. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De Russisch-Australische man vloog in 2025 naar Oekraïne om zich daar aan te sluiten bij het Oekraïnse leger. Hij verzamelde daar informatie over militairen, eenheden en locaties die hij geprobeerd zou hebben door te spelen aan Russische contacten. Het is niet duidelijk of dit hem gelukt is. De man riskeert bij veroordeling 20 jaar celstraf. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalre. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit Ontmantelen aanwezig. Die wordt ingezet bij het opruimen van een drugslab. Of er verdovende middelen zijn gevonden is onduidelijk. In het verleden werden grondstoffen voor de productie van drugs gevonden op het woonwagenkamp. Het is onbekend of er arrestaties zijn verricht. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk, maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het gegeven is dikwijls een goede graadmeter of consumenten extra geld willen uitgeven of juist willen besparen. Consumenten vinden het nu gunstiger dan vorige maand om grote aankopen te doen. Dat zijn bijvoorbeeld meubels en elektronica. Het weer wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: 40 jaar Praamrace herleeft in Raadhuis Aalsmeer. En Amsterdam pakt criminaliteit op Nieuwedijk aan met winkelvergunning. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf 5 september staat het raadhuis van Aalsmeer helemaal in het teken van 40 jaar Praamrace. Met posters, foto's, video's, oude prijzen en bijzondere outfits uit 4 decennia waterpret. De tentoonstelling wordt vrijdag 4 september feestelijk geopend, waarbij bezoekers worden uitgenodigd om in echte praamuitrusting te komen. Ook burgemeester Guido Oudekotte, oud-burgemeester Joost Hofscholte, Spie en de Dippers zijn erbij en tijdens de opening worden enkele primeurs onthuld. De tentoonstelling is daarna tot en met 25 september gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van de gemeente. Alle winkels aan het eerste deel van de Nieuwe Dijk in Amsterdam moeten voortaan een vergunning hebben om open te mogen. De gemeente voert deze regel in na jarenlange signalen over onder meer witwassen, drugshandel en overlast in een deel van de winkels. Met de vergunning kan beter worden gecontroleerd of ondernemers betrouwbaar zijn. Bestaande winkels mogen tijdens hun aanvraag open blijven, maar nieuwe winkels mogen pas starten als de vergunning binnen is. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

het was een nummertje aangevraagd door een vriend van mij. Een goede vriend van mij. Goede danser ook. Van Bart uit Aalsmeer. Dit is Gene Chandler. Ook wel de Duke of Earl genoemd. Je hebt het nummer gemaakt in 1978. En het heet Get Down. Dus probeer eens door de knieën te gaan. Get Down on This.

onze vriend Gene Chandler met Get Down. Je probeert maar eens te zeggen, een paar keer achter elkaar. Get down, baby, baba, get down. Probeer het maar eens achter elkaar een paar keer. Dit is Sharon Brown met een speciale versie van I Specialize in Love. Voor een nieuwe collega van mij. Hij woont in Uithoorn. Net zoals Bart hoor ik. Dit is I Specialize.

0: Hi, this is Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.
1: Hey, dat was een mooie drop. Dit is Chaka Khan met Ain't Nobody, speciaal aangevraagd door Helena. Ik zit heel die dorpen door elkaar te halen. Want ik begrijp nu dat Philip komt weer niet uit Uithoorn, maar uit Aalsmeer. Maar dat is juist een goed teken, want Aalsmeer luistert dus, Uithoorn luistert dus, Amstelveen. Dus we gaan de goede kant uit. This is Chaka.

0: zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in

0: Jam FM. Deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 11:30.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De politie heeft vannacht een woonwagenkamp doorzocht in het Brabantse Waalre. Naast arrestatieteams was ook de landelijke faciliteit ontmantelen aanwezig. Nederlanders zijn weer iets positiever over hun portemonnee. Door de oorlog in het Midden-Oosten stond dat flink onder druk. Maar sinds juni verbetert dat weer, zegt het CBS. Het weer wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Beachvolleybal brengt zomerse sfeer naar Duivendrecht. En recorddrukte bij triathlon aan de Oude Kerkerplas. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Volleybalvereniging CTO 70 heeft op Sportpark De Hoop alvast het nieuwe beachvolleybalveld uitgeprobeerd, waarmee Duivendrecht er een nieuwe sportmogelijkheid bij heeft. De club blijft gewoon volleyballen in het dorpshuis, maar biedt leden en nieuwkomers nu ook de kans om buiten in het zand te spelen. Ook het voetbalveld en de Jeu de Boelbaan op het sportpark zijn vernieuwd om sporten in Duivendrecht aantrekkelijker te maken. De officiële opening van de nieuwe velden staat gepland voor september. De DTS Oudekerk Triathlon op zaterdag 22 augustus is volledig uitverkocht en verwelkomt dit jaar een record aantal deelnemers. Sporters komen uit op de sprint of olympische afstand en zwemmen in de Oudekerkerplas, fietsen rond het water en sluiten af met een looproute die grotendeels door de natuur gaat. Tientallen vrijwilligers, verkeersregelaars, hulpdiensten en andere betrokkenen zijn al maanden bezig met de voorbereidingen. Supporters zijn welkom om de deelnemers aan te moedigen. Deelnemers zijn tijdens de wedstrijd live te volgen via de MyLabs Sports Tracker app. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website

Ja, dat was natuurlijk Chic met I Want Your Love. Een remix van Dimitri. En in de database gevonden. Super lekker. Dat nummertje werd aangevraagd. Maar dat gaat goed vandaag. We hebben veel verzoekjes. Deze kwam volgens mij weer uit de NES. Dus weer ergens anders vandaan. Dus we gaan ons uitbreiden hoor, met Jam FM. Als je een nummer wil aanvragen, laat het me weten. Wil je een keer in de studio komen? Laat het me weten. Dit is Geraldine Hunt met Can't Fake the Feeling.

was Delight met Groove is in the Heart. Groove is, heb ik eens keer opgezocht. Groove betekent namelijk dat je je heel lekker voelt. Dan ben je groovy. Dit is Grandmaster Flash. Een gast die in het beginstadium was van de rap. Hij begon met echt de rappers. Dit is The Message.

Het laatste nummer alweer. Gert Verderi. Het is het einde van de 2 uur Rick on Air. Mijn naam is Rick van Tol. Ik ben de DJ geweest voor jouw platen. Als je nog eens een keer wil luisteren, volgende week zijn we er weer. Zorg dat je dan je beste nummers bij de hand hebt. En vind je het leuk om naar de studio te komen? Laat het maar weten, want dan kom je lekker naar de studio. En dan drinken we samen een bakkie. En doen we de lekkerste nummers. Natuurlijk mag Luther Vandross, mijn vriend, niet ontbreken in het uur. Dit is I Really Didn't Mean It. Tot volgende week.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
11: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk op de tweede verdieping begonnen, waarna het trappenhuis instortte. In het pand bevinden zich naast het restaurant ook woningen. Onduidelijk is of zij aan het vuur ontsnapt zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de buurt van de Reigersplas. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. De man werd in verband gebracht met de dood van een bewoonster van een woonzorglocatie voor demente personen in Lelystad. Het onderzoek naar haar overlijden gaat gewoon door. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. De Russisch-Australische man vloog in 2025 naar Oekraïne om zich daar aan te sluiten bij het Oekraïnse leger. Hij verzamelde daar informatie over militairen, eenheden en locaties die hij geprobeerd zou hebben door te spelen aan Russische contacten. Het is niet duidelijk of hem dit gelukt is. De man riskeert bij veroordeling 20 jaar celstraf. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Met de term zouden producenten hun producten gezonder laten lijken. Volgens de Consumentenbond houden fabrikanten zich wel aan de wet, maar zetten ze consumenten alsnog op het verkeerde been. Zeker 100 onderzochte producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer, wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Politie mag preventief fouilleren in deel Amsterdam-Zuidoost. En wereldtop naar bosbaan voor WK roeien in Amsterdam. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf donderdag 20 augustus geldt in de H-buurt, K-buurt en het Nelson Mandela Park in Amsterdam-Zuidoost een veiligheidsrisicogebied. De politie mag daar preventief controleren of mensen wapens bij zich hebben. De maatregel volgt na een toename van geweld en zorgen over vuurwapens en geldt tot en met 27 augustus. De gemeente gaat daarnaast met scholen, jongerenwerkers en buurtorganisaties in gesprek om nieuwe incidenten te voorkomen. Maandag 24 augustus begint op de bosbaan in het Amsterdamse Bos het WK roeien. Met zo'n 1200 roeiers uit 64 landen. De roeibaan is flink opgeknapt en alles wordt klaargemaakt om de sporters en tienduizenden bezoekers te ontvangen. Nederland verschijnt met meerdere kanshebbers op een medaille aan de start, waarbij ook de 8 de hoge ogen kunnen gooien. De organisatie hoopt tijdens de 7 dagen van het WK zo'n 40.000 bezoekers te verwelkomen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website Jam.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Kid Creole en de Coconuts. I'm a wonderful thing, baby. En net Phyllis Hyman. You know how to love me. Uit 1979. Het is het vierde studioalbum van Phyllis Hyman. Waarvan de gelijknamige titeltrack uitgroeide tot haar grootste discohit. Deze M. Tune Lucas productie geldt tot op de dag van vandaag als een tijdloze dance classic. Straks voor je 5 Alarm Funk featuring Bootsy Collins. Eerst The Verdict. That's where.

telefoon. Five Alarm Funk featuring Bootsy Collins. We play the funk. Tot aan de break. Old songs uit 2011 van Betty Wright in The Roots. Over de nostalgische troost die klassieke muziek biedt bij een gebroken hart. Te vinden op het album Betty Wright The Movie. Ik heb ook nog voor je straks Ted Wiley. Zo.

0: van half 1.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. De man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw is dood teruggevonden in de buurt van Zeewolde. De politie had gisteren nog foto's van de man gedeeld. Bij zijn overlijden is geen sprake van een misdrijf. In Australië is een 27-jarige man aangeklaagd wegens spionage. Hij zou de Russen hebben willen informeren over militaire activiteiten van Oekraïne. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer, wisselvallig, af en toe zon, maar ook buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Beachvolleybal brengt zomerse sfeer naar Duivendrecht. En recorddrukte bij triathlon aan de Oude Kerkerplas. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Volleybalvereniging CTO 70 heeft op Sportpark De Hoop alvast het nieuwe beachvolleybalveld uitgeprobeerd. Waarmee Duivendrecht er een nieuwe sportmogelijkheid bij heeft. De club blijft gewoon volleyballen in het dorpshuis, maar biedt leden en nieuwkomers nu ook de kans om buiten in het zand te spelen. Ook het voetbalveld en de Jeu de Boelbaan op het sportpark zijn vernieuwd om sporten in Duivendrecht aantrekkelijker te maken. De officiële opening van de nieuwe velden staat gepland voor september. De DTS Oudekerk Triathlon op zaterdag 22 augustus is volledig uitverkocht en verwelkomt dit jaar een record aantal deelnemers. Sporters komen uit op de sprint of olympische afstand en zwemmen in de Oudekerkerplas, fietsen rond het water en sluiten af met een looproute die grotendeels door de natuur gaat. Tientallen vrijwilligers, verkeersregelaars, hulpdiensten en andere betrokkenen zijn al maanden bezig met de voorbereidingen. Supporters zijn welkom om de deelnemers aan te moedigen. Deelnemers zijn tijdens de wedstrijd live te volgen via de MyLabs Sports Tracker app. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM.

You Cut Me, featuring Laura Benac en het Danny Foster en Rogue Saturday Night. Straks voor je Funkatomic. Eerst Jamie Lewis en Michelle Weeks. Natasha Watts, Mark Evans. Dit is

0: Ride on the Moon, Funkatomic. Ik heb deze nog voor je, tot aan de break. Jeslyn Brown schrijft de hit Somebody Else's Sky in 1984 voor het gelijknamige album. In 1997 covert Cece Peniston het nummer. En de versie van Jeslyn Brown doet het vooral goed in de VS. En de cover van Cece Peniston is een dikke hit in Engeland. Ik draai de versie van Jeslyn Brown.
1: I can't get off my horse.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden. Kan ook. Carvendo.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
13: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bestuur van het Zuid-Koreaanse chip- en technologiebedrijf heeft het plan vandaag goedgekeurd. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zo aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. Daarnaast zal Samsung over het derde kwartaal van dit jaar een dividend van 20 miljard dollar uitkeren. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk op de tweede verdieping begonnen, waarna het trappenhuis instortte. In het pand bevinden zich naast het restaurant ook woningen. Onduidelijk is of zij aan het vuur ontsnapt zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Met de term zouden producenten hun producten gezonder laten lijken. Volgens de Consumentenbond houden fabrikanten zich wel aan de wet, maar zetten ze consumenten alsnog op het verkeerde been. Zeker 100 onderzochte producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Werk aan kruising Bovenkerkerweg start maandag 24 augustus. En werk aan Nieuwpark Groot Vennep van start. Mijn naam is Julia Donk-Paijer. Op maandag 24 augustus starten de werkzaamheden aan de kruising van de Bovenkerkerweg en de JC van Hattemweg in Amstelveen. Vanaf die dag wordt de bestaande aansluiting van de JC van Hattemweg permanent afgesloten en wordt gewerkt aan een nieuwe kruising voor de toekomstige woonwijk De Schreg Oost. Van 7 tot en met 14 september gaat de Bovenkerkerweg op deze plek ook dicht voor autoverkeer en worden automobilisten omgeleid via de Legmeerdijk. De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio oktober en moeten de kruising ook veiliger maken voor fietsers en bromfietsers. De gemeente is begonnen met het grondwerk voor Groot Vennep, een nieuw deel van Park 21 bij Nieuw Vennep. Op het terrein van ongeveer 45 hectare komen heuvels, water, moeras en bos met volop ruimte om te wandelen, fietsen en ontspannen. Ook komt er het landbouwbelevingscentrum Moes, waar bezoekers kunnen kennismaken met natuur, landbouw en gezond eten. Het grondwerk duurt naar verwachting tot het voorjaar van 2027, waarna in het najaar de inrichting en beplanting van het park kunnen beginnen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
14: This is Jam Hot. This is Jam
15: Hot. Wij zijn Jam FM.
12: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
16: This is the jamming summer.

Je hoorde Harold Melvin en de Blue Notes, Satisfaction Guaranteed. En net de Allergies, Leave Me Alone. In samenwerking met Aziza J. Het is een krachtige boodschap over het bewaken van je eigen grenzen en het opeisen van je rust. Nou, de rust is niet helemaal wedergekeerd. Straks heb ik voor je Africa Kane en Brian McKnight. Eerst Angie Stone. Wish I Did Miss You.

Rain en Brian McKnight, It's There. Tot on the break, Joy in the Rain uit 2019 van Randy Muller, bekend van Brass Construction, met vocalen van Angel Johnson. De track combineert een zomerse sound met een positieve boodschap over het vinden van vreugde en geluk, zelfs op donkere dagen. En die komen er weer aan.

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zo aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. 8 mensen zijn gewond geraakt bij een grote brand in een restaurant in het Zwitserse Thusis gisteravond. 2 verkeren in zeer ernstige toestand, nog 5 mensen zijn vermist. En de claim vezelrijk die veel voedselfabrikanten op hun producten plaatsen is misleidend. Dat concludeert de Consumentenbond. Producten bevatten wel vezels, maar consumenten eten daar nooit voldoende van om er echt baat van te hebben. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw schooljaar zorgt voor extra drukte op de weg. En jonge voetballers trappen nieuw seizoen af bij SV Oudekerk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Met de start van het nieuwe schooljaar wordt het opnieuw drukker op de wegen rond scholen in de regio Amsterdam. De vervoerregio Amsterdam vraagt met 230 spandoeken en grote borden aandacht voor de veiligheid van kinderen die lopend of op de fiets naar school gaan. Weggebruikers krijgen het advies om vooral rond begin- en eindtijden hun snelheid te verlagen, goed op te letten en kinderen voldoende ruimte te geven. De actie is onderdeel van een bredere aanpak om het verkeer in de regio de komende jaren veiliger te maken. De Vosjes van SV Oudekerk beginnen woensdag 26 augustus weer met hun trainingen en onderlinge wedstrijden voor kinderen van 5 en 6 jaar. Er wordt iedere woensdagmiddag en zaterdagochtend gevoetbald, waarbij plezier en kennismaken met de sport centraal staan. Kinderen die nog geen lid zijn, kunnen vanaf 5 jaar vrijblijvend een proeftraining volgen. Aanmelden of meer informatie opvragen kan bij de coördinator van de Vosjes via SV Oudekerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

Armin van Buuren hoorde je met Conrad Schuel, Sex, Love and Water. En net Kenny Thomas, Turn It Up. Straks voor je, Mad 8 is Nieuws featuring Andrew Hunt, Disco Killer.

Met 8, I Keep Dancing. In dit geval de Oppo Lopo remix. En ik heb deze nog voor je. Tienersterretjes Brandy en Monica. Ruzie je op een beschaamde manier uit wie het vriendje mag hebben. Iedereen dacht dat de beiden elkaars bloed wel konden drinken. Maar daar is gelukkig echt niks van waar. The Boy Is Mine komt uit in de zomer van 1998. En staat al snel op nummer 1. Hier is The Other Soul Classic Remix. Blijf lekker luisteren naar Jam.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Jam FM. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Felle buien met onweer en veel regen zijn mogelijk. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Ook kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Volgens het KNMI is hinder te verwachten in het verkeer en bij activiteiten buitenshuis. Vanavond verdwijnen de meeste buien, met uitzondering van het zuidoosten van het land. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het bestuur van het Zuid-Koreaanse chip- en technologiebedrijf heeft het plan vandaag goedgekeurd. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. De actie moet de aandelenkoers ondersteunen en zo aandeelhouders belonen voor de sterke groei van Samsung. Deze komt vooral door de snelle opmars van AI. Daarnaast zal Samsung over het derde kwartaal van dit jaar een dividend van 20 miljard dollar uitkeren. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: 40 jaar Praamrace herleeft in Raadhuis Aalsmeer. En Amsterdam pakt criminaliteit op Nieuwedijk aan met winkelvergunning. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf 5 september staat het Raadhuis van Aalsmeer helemaal in het teken van 40 jaar Praamrace. Met posters, foto's, video's, oude prijzen en bijzondere outfits uit 4 decennia waterpret. De tentoonstelling wordt vrijdag 4 september feestelijk geopend, waarbij bezoekers worden uitgenodigd om in echte praamuitrusting te komen. Ook burgemeester Guido Oudekotte, oud-burgemeester Joost Hofscholte, Spie en de Dippers zijn erbij en tijdens de opening worden enkele primeurs onthuld. De tentoonstelling is daarna tot en met 25 september gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van de gemeente. Alle winkels aan het eerste deel van de Nieuwe Dijk in Amsterdam moeten voortaan een vergunning hebben om open te mogen. De gemeente voert deze regel in na jarenlange signalen over onder meer witwassen, drugshandel en overlast in een deel van de winkels. Met de vergunning kan beter worden gecontroleerd of ondernemers betrouwbaar zijn. Bestaande winkels mogen tijdens hun aanvraag open blijven, maar nieuwe winkels mogen pas starten als de vergunning binnen is. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
7: This is Jam Hot. Jam, this is Jam
8: Hot.
4: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.
4: We

0: Sir Adam, sorry, een flashback radio show. En you got the floor. Dat doet me herinneren aan een bepaalde niet nader te specifieren televisieprogramma. Waarbij dan daarna gezegd werd: laat varen die droom.
1: Ja.
0: Anyway, laat me zitten, die moeten wij geweest zijn. Hier is Detroit Centric. Let's go out.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit was Detroit Centrix, Let's Go Out. En als je dit hoort, dan denk je misschien aan Walking on Sunshine. Ja, zo klinkt het wel een beetje, hè? 1982. Is het niet helemaal. Hier is Birdie, samen met Ricky Disco.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Plaatselijk kunnen hagelstenen tot 1 centimeter dik vallen. Samsung Electronics wil voor bijna 80 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het is de grootste aandeleninkoop in Zuid-Korea ooit. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Afrit Oudekerk ruim 6 weken afgesloten. En Ouder Amstel viert de nazomer op het kampje. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Afrit 4 Oudekerk aan de Amstel aan de zuidkant is van 11 september tot en met 26 oktober dicht voor verkeer. In deze periode wordt de afrit verplaatst naar de definitieve locatie. Automobilisten worden omgeleid via afrit 5 Stadshart, de Burgemeester Reinderslaan en de Laan van Langerhuizen. Bussen kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon hun gebruikelijke route blijven rijden. Op zondag 13 september is het vernieuwde kampje in Oudekerk aan de Amstel van 1 tot 5 het decor voor de nazomerfair Ouder Amstel. Bezoekers kunnen langs kraampjes van lokale ondernemers, verenigingen en stichtingen en meedoen aan activiteiten, demonstraties en kleine workshops. De organisatie hoopt met een brede mix van deelnemers te laten zien wat Ouder Amstel te bieden heeft. De nazomerfair is gratis toegankelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestekopen.nl.
2: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Mensenrelatie Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
16: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
17: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 3 uur.
18: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden.
17: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
19: Politie mag preventief fouilleren in deel Amsterdam Zuidoost. En wereldtop naar bosbaan voor WK roeien in Amsterdam. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf donderdag 20 augustus geldt in de H-buurt, K-buurt en het Nelson Mandela Park in Amsterdam Zuidoost een veiligheidsrisicogebied. De politie mag daar preventief controleren of mensen wapens bij zich hebben. De maatregel volgt na een toename van geweld en zorgen over vuurwapens en geldt tot en met 27 augustus. De gemeente gaat daarnaast met scholen, jongerenwerkers en buurtorganisaties in gesprek om nieuwe incidenten te voorkomen. Maandag 24 augustus begint op de bosbaan in het Amsterdamse Bos het WK roeien. Met zo'n 1200 roeiers uit 64 landen. De roeibaan is flink opgeknapt en alles wordt klaargemaakt om de sporters en tienduizenden bezoekers te ontvangen. Nederland verschijnt met meerdere kanshebbers op een medaille aan de start, waarbij ook de achten hoge ogen kunnen gooien. De organisatie hoopt tijdens de 7 dagen van het WK zo'n 40.000 bezoekers te verwelkomen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
7: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
9: Wij zijn Jam FM.
17: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
20: This is the jamming summer.
17: We

Nieuwe track in de Flashback Show van Cyprel en Energy hoorde je. Meer nieuw werk. Hier is een track van Kenno Mill. En dat heet We're Never Coming Down.

0: nieuws van half vier.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Beachvolleybal brengt zomerse sfeer naar Duivendrecht. En recorddrukte bij triathlon aan de Oude Kerkerplas. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Volleybalvereniging CTO 70 heeft op Sportpark De Hoop alvast het nieuwe beachvolleybalveld uitgeprobeerd. Waarmee Duivendrecht er een nieuwe sportmogelijkheid bij heeft. De club blijft gewoon volleyballen in het dorpshuis, maar biedt leden en nieuwkomers nu ook de kans om buiten in het zand te spelen. Ook het voetbalveld en de Jeu de Boelbaan op het sportpark zijn vernieuwd om sporten in Duivendrecht aantrekkelijker te maken. De officiële opening van de nieuwe velden staat gepland voor september. De DTS Oudekerk Triathlon op zaterdag 22 augustus is volledig uitverkocht en verwelkomt dit jaar een record aantal deelnemers. Sporters komen uit op de sprint of olympische afstand en zwemmen in de Oudekerkerplas, fietsen rond het water en sluiten af met een looproute die grotendeels door de natuur gaat. Tientallen vrijwilligers, verkeersregelaars, hulpdiensten en andere betrokkenen zijn al maanden bezig met de voorbereidingen. Supporters zijn welkom om de deelnemers aan te moedigen. Deelnemers zijn tijdens de wedstrijd live te volgen via de MyLabs Sports Tracker app. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

En zo zijn we alweer in het laatste gedeelte van de show beland van deze week. Fernan Birch hoor je, Stepping Out. Tijd voor nieuw werk, Misha, samen met Relaye en Jesse Hall. Dit is Skyline.

0: Misha hoorde je samen met Relay en Jassie Helm, Skyline, een nieuwe track in de Flashback Show. Hier is Sunfire and it's never too late for your loving.
1: Are you ready? Let's go back to

Down to the Bone hoorde je Feel So Good, die Opa Lopa remix. En daarmee komen we aan het eind van de Flashback Show voor deze week. Ik bedank je alvast voor het luisteren. Spreek je natuurlijk graag volgende keer opnieuw voor een nieuwe aflevering met nieuwe hits, oude hits. En hier is Larry Graham, There's Something About You.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. De ingang van de tunnel lag op zo'n 20 meter van de grens, zegt de grenspolitie van Letland in een verklaring. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een tunnel bij de grens wordt gevonden. Eerder deze maand passeerden 15 mensen de grens via zo'n tunnel. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Dat is verboden binnen Europese wetgeving. Het is volgens persbureau Reuters dat de boete heeft ingezien de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Uber gaat in beroep. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: 40 jaar Praamrace herleeft in Raadhuis Aalsmeer. En Amsterdam pakt criminaliteit op Nieuwedijk aan met winkelvergunning. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf 5 september staat het Raadhuis van Aalsmeer helemaal in het teken van 40 jaar Praamrace. Met posters, foto's, video's, oude prijzen en bijzondere outfits uit 4 decennia waterpret. De tentoonstelling wordt vrijdag 4 september feestelijk geopend, waarbij bezoekers worden uitgenodigd om in echte praamuitrusting te komen. Ook burgemeester Guido Oudekotte, oud-burgemeester Joost Hofscholte, Spie en de Dippers zijn erbij en tijdens de opening worden enkele primeurs onthuld. De tentoonstelling is daarna tot en met 25 september gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van de gemeente. Alle winkels aan het eerste deel van de Nieuwe Dijk in Amsterdam moeten voortaan een vergunning hebben om open te mogen. De gemeente voert deze regel in na jarenlange signalen over onder meer witwassen, drugshandel en overlast in een deel van de winkels. Met de vergunning kan beter worden gecontroleerd of ondernemers betrouwbaar zijn. Bestaande winkels mogen tijdens hun aanvraag open blijven, maar nieuwe winkels mogen pas starten als de vergunning binnen is. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel.
1: Jam FM Traffic.
3: We kijken even op de weg. Ik heb twee meldingen voor je. Laten we beginnen met de A9. Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Gaasperdam en Amsterdam-Stadhart. 10 minuten vertraging, 8 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dan de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam-Overamstel en knooppunt de Nieuwe Meer, 12 minuten vertraging, 6 kilometer stilstaand verkeer. Het wegdek is daar in slechte toestand en de rechterrijstok is dicht.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen.

0: Hoe laat is het ook alweer? One Minute from Love. Fijne plaats van Mark Sedeen hier op JamFM. Laten we eerlijk zijn, zo maken ze ze tegenwoordig niet meer. En daarom blijven wij ze draaien. Oké, je hoorde zojuist de man te knap voor radio alleen. Marcel Hergaarde in de Flashback Radio Show.
1: Het is vrijdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Van je werkdag. Is er de Traffic Jam. Vrijdag.
1: Olaf van Tonen.
0: Het is weer vrijdag. Je hebt het gehaald, inderdaad. Het is vandaag de internationale dag. Voor de slachtoffers van terrorisme. Terrorisme heeft een groot ontwrichtende effect op de maatschappij. De dag is geen officiële viering in Nederland. Je hoeft namelijk de vlag ook niet half stok te hangen. Maar dat mag natuurlijk wel. De dag is vooral een dag van bezinning. Ik ben net op tijd hier in de studio aangekomen. Het zat allemaal een beetje tegen. En dat hebben we natuurlijk allemaal wel eens. Dat het een beetje tegen zit. Wat helpt is altijd een stukje relativering. Bedenk je dat je ook had kunnen werken als order picker in een van de Russische Wildberry pakhuizen.
2: Auto in, traffic jam aan. Dit is de Jam FM.
0: Traffic jam. Ah, dat helpt, hè?

gebeurde de Lovebird hier op Jam FM met de vocalen van Liza Shaw en I'm Holding On. Inderdaad, en dat gaan we echt proberen vandaag. Hou hem vast. 10 minuten voor 4:30, 100% live is dit de Traffic Jam op vrijdagmiddag. We gaan met onze uiterste best weer doen om je in de juiste stemming voor van het weekend te krijgen. En dat doen we namelijk met de muziek van Jam FM. Daarvoor draaien we een plaatje van Mistura en Do You Love Me? Niet meteen antwoord geven op die vraag. En bovendien is het ook afhankelijk ook nog aan wie je het vraagt natuurlijk.

0: En een plaatje. Exactly. Samen met Q&Q. And What You Doing. En daarvoor Matthew Winchester and The Other Side. En misschien dat ik de andere kant moet draaien, inderdaad. Goed, je luistert naar de Traffic Jam. Tussen de draaien van de platen door houden wij natuurlijk absoluut in de gaten hoe het gesteld is op de Nederlandse wegen. En gelukkig valt het nog enigszins mee hier in de regio. Dus je hebt genoeg tijd om even een gehaktballetje uit de band te trekken bij de SO. Want ook vanmiddag brengen jullie weer naar huis met de lekkerste smooth en funky tracks. Hou hem hier.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 4:30.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Afrit Oudekerk ruim 6 weken afgesloten. En Ouder Amstel viert de nazomer op het kampje. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Afrit 4 Oudekerk aan de Amstel aan de zuidkant is van 11 september tot en met 26 oktober dicht voor verkeer. In deze periode wordt de afrit verplaatst naar de definitieve locatie. Automobilisten worden omgeleid via afrit 5 Stadshart, de Burgemeester Reinderslaan en de Laan van Langerhuizen. Bussen kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon hun gebruikelijke route blijven rijden. Op zondag 13 september is het vernieuwde kampje in Oudekerk aan de Amstel van 1 tot 5 het decor voor de nazomerfair Ouder Amstel. Bezoekers kunnen langs kraampjes van lokale ondernemers, verenigingen en stichtingen en meedoen aan activiteiten, demonstraties en kleine workshops. De organisatie hoopt met een brede mix van deelnemers te laten zien wat Ouder Amstel te bieden heeft. De nazomerfair is gratis toegankelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Dankjewel. Oh, het is namelijk zo fijn dat je ons hebt gevonden. De Vrijmibo is weer los. Regel jij wat bij de borrel, dan doen wij de muziek.

Oh, zo'n zin in het weekend. Zo'n zin in het weekend. Ja. Oké, okay, always smooth and funky. Luister naar de lokale omroep voor Oudekerk en Amstel, Duivendrecht en Waver. 15 dikke, vette, funky tracks per uur. Daar sta ik hier vanmiddag voor. Dans je onderbroek in je naad bij het horen van de afgelopen plaat. En wie was dat ook alweer? Je hoorde Moussa Clark samen met Leroy Davis en Leave Me Lonely. Ik weet niet waar je op dit moment luistert. Misschien zit je wel op je werk. Nog even doorzitten. En dan komt er voor jou een einde aan deze lange, lange werkdag.

0: op het forum van Jam FM een discussie over smooth en funky tracks gemaakt door Nederlandse artiesten. Ik heb het vecht van alles voorbij zien komen. Platen die ik nooit, maar dan ook nooit zou draaien, maar deze bijvoorbeeld wel. Kraak en smaak uit Leiden. Met vocalen van Bernice van Leer. En Bernice van Leer is de dochter van Thijs van Leer. En je moet al een tijdje meedraaien, wil je weten wie Thijs van Leer is. Het is eigenlijk een man die heel veel heeft gedaan met zijn dwarsfluit. En als je mij vraagt, hoe ziet hij er nou uit? Ja, het is een beetje, hij lijkt een beetje op Fred van B&B Vol Liefde.
1: Iedere werkdag tussen 4 en 6, de Traffic Jam.

0: Op zoek naar de fijnste tunes, speciaal voor jou. En ook vanmiddag persen we weer de lekkerste track uit de Jam FM computer. Dat dacht ik ook.
1: The Traffic Jam.
0: Onder het draaien van de plaat zijn we druk bezig met het zoeken naar een track die we vlak voor 6 uur gaan draaien. Een feesttrack, om het zomaar eens te zeggen. Want we moeten natuurlijk wel even passend jouw weekend in gaan starten. En ik denk dat ik hem al heb gevonden. Maar je zal er toch nog een uurtje op moeten wachten. Op naar het tijdstip van 5 uur en daarna...

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo.

0: specialist in zonwerende raamfolie.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Jam FM. In Zweden heeft een man met een zwaard een middelbare school aangevallen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Zweedse media melden dat de dader door de politie is aangehouden. Daarbij is de man neergeschoten. De aanval was vanmiddag in Fagersta, zo'n 170 kilometer ten noordwesten van Stockholm. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse. Leerlingen van de school en uit de buurt worden opgevangen. Het motief van de man met het zwaard is niet bekend. Fusiepartij Progressief Nederland, of PRO, moet zich in Europa aansluiten bij het blok van de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Dat heeft partijleider Jesse Klaver gezegd. Hij denkt dat de partij daarmee de meeste invloed kan uitoefenen in Europa. Volgende maand mogen de PRO-leden zich uitspreken over de kwestie. In het Europees Parlement zijn ze tot aan de verkiezingen in 2029 nog verdeeld over twee blokken. De PvdA'ers bij de Sociaaldemocraten en GroenLinks bij de Groenen. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. De ingang van de tunnel lag op zo'n 20 meter van de grens, zegt de grenspolitie van Letland in een verklaring. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een tunnel bij de grens wordt gevonden. Eerder deze maand passeerden 15 mensen de grens via zo'n tunnel. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Dat is verboden binnen Europese wetgeving. Het is volgens persbureau Reuters dat de boete heeft ingezien de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Uber gaat in beroep. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Politie mag preventief fouilleren in deel Amsterdam-Zuidoost. En wereldtop na bosbaan voor WK roeien in Amsterdam. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf donderdag 20 augustus geldt in de H-buurt, K-buurt en het Nelson Mandela Park in Amsterdam-Zuidoost een veiligheidsrisicogebied. De politie mag daar preventief controleren of mensen wapens bij zich hebben. De maatregel volgt na een toename van geweld en zorgen over vuurwapens en geldt tot en met 27 augustus. De gemeente gaat daarnaast met scholen, jongerenwerkers en buurtorganisaties in gesprek om nieuwe incidenten te voorkomen. Maandag 24 augustus begint op de bosbaan in het Amsterdamse Bos het WK roeien. Met zo'n 1200 roeiers uit 64 landen. De roeibaan is flink opgeknapt en alles wordt klaargemaakt om de sporters en tienduizenden bezoekers te ontvangen. Nederland verschijnt met meerdere kanshebbers op een medaille aan de start, waarbij ook de achten hoge ogen kunnen gooien. De organisatie hoopt tijdens de 7 dagen van het WK zo'n 40.000 bezoekers te verwelkomen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Ja, dankjewel hè.
1: Jam FM Traffic.
3: Laten we op de weg kijken. Ik heb een paar meldingen voor je. Die staan allemaal in onze regio. A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt Nieuwmeer. 3 minuten vertraging, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dezelfde A10, knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam, 4 minuten. Vertraging, 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En de laatste staat ook op dezelfde A10. Knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Nieuwmeer. Tussen de afrit Volendam en Amsterdam Hemhavens, 13 minuten vertraging. 6 kilometer stilstaand verkeer. Succes als je in de file staat.
1: Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

0: Want dat zenden we namelijk uit via de 104.9. En natuurlijk ook via DAB+. Mooie plaat van Howard Melvin en de Blue Notes. De plaat werd geproduceerd door Nick Martinelli. En heel veel mensen weten dat niet. Maar dat was wel te horen als je naar mij vraagt. Today's your lucky day. Ja.
1: Het is vrijdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Van je werkdag. Is er de Traffic Jam. Vrijdag.
1: Olaf van Tonen.
0: Het is inderdaad de hele dag alweer vrijdag. En dat gaan we vieren. Met een fantastische programmering. Straks tussen 6 en 7 gaat de tijdmachine weer aan. En de 60 Minutes of Dance Classics. En dan staat hier Pieter Kuyt. Vanavond tussen 7 en 8. Classic Material met DJ

komt bij ons binnen op dit moment via de telex. Als je het goed luistert, hoor je hem ratelen op de achtergrond. Hoor je het? Niet. Ah, jawel. Kijk, daar is hij. Wat hoorde je voorbij komen? Odyssey met de vocalen van Romina Johnson. En Sooner or Later. En daarvoor Nemi en Ioni. Niet te verwarren met Aioli, want dat is heel wat anders. Maar daar heb ik wel zin in vanmiddag. Straks weer bij de borrel. En Disco Dancing. Inderdaad. Dat is het motto voor vanmiddag. Je luistert naar de Traffic Jam. Mijn naam is Olle van Dolle. En dit is Nick Richard samen met Jesse Morley en Dreamin'.

0: half zes.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Zweden heeft een man met een zwaard een middelbare school aangevallen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. Zweedse media melden dat de dader door de politie is aangehouden. Daarbij is de man neergeschoten. Fusiepartij Progressief Nederland, of PRO, moet zich in Europa aansluiten bij het blok van de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Dat heeft partijleider Jesse Klaver gezegd. Hij denkt dat de partij daarmee de meeste invloed kan uitoefenen in Europa. Bij de grens tussen Letland en Belarus is een ondergrondse tunnel ontdekt die door migranten werd gebruikt om Europa binnen te komen. De Letse grenspolitie heeft daar gisteren 28 migranten aangetroffen. Taxibedrijf Uber heeft een boete van 825 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Tussen 2020 en 2022 zette het bedrijf accounts van chauffeurs geautomatiseerd stop zonder dit vooraf aan hen te melden. Het weer. Alleen nog code geel in Limburg met veel regen in korte tijd. In de rest van het land klaart het op, maar vannacht nemen de buien weer toe.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Beachvolleybal brengt zomerse sfeer naar Duivendrecht. En recorddrukte bij triathlon aan de Oude Kerkerplas. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Volleybalvereniging CTO 70 heeft op Sportpark De Hoop alvast het nieuwe beachvolleybalveld uitgeprobeerd. Waarmee Duivendrecht er een nieuwe sportmogelijkheid bij heeft. De club blijft gewoon volleyballen in het dorpshuis, maar biedt leden en nieuwkomers nu ook de kans om buiten in het zand te spelen. Ook het voetbalveld en de Jeu de Boelbaan op het sportpark zijn vernieuwd om sporten in Duivendrecht aantrekkelijker te maken. De officiële opening van de nieuwe velden staat gepland voor september. De DTS Oudekerk Triathlon op zaterdag 22 augustus is volledig uitverkocht en verwelkomt dit jaar een record aantal deelnemers. Sporters komen uit op de sprint of olympische afstand en zwemmen in de Oudekerkerplas, fietsen rond het water en sluiten af met een looproute die grotendeels door de natuur gaat. Tientallen vrijwilligers, verkeersregelaars, hulpdiensten en andere betrokkenen zijn al maanden bezig met de voorbereidingen. Supporters zijn welkom om de deelnemers aan te moedigen. Deelnemers zijn tijdens de wedstrijd live te volgen via de MyLabs Sports Tracker app. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Ja, mogen we weer? Oké.
4: Je hebt ons gevonden. Hier in de studio is de Fremibo weer los.

en ook vanmiddag mag er gedanst worden inderdaad. Dansen het weekend in. Hier de Traffic Jam op vrijdagmiddag. In Oudekerk en Amstel is het op dit moment licht bewolkt en 20 graden. En op het dorpsplein van het plaatsje Raar, en dat ligt ergens in Limburg, is het op dit moment 23

geleidelijk komen de kusten weer een nieuwe bui opzetten. Zaterdag komt het nog steeds tot buien. Maar de buien worden geleidelijk minder fel. Vanuit het westen wordt het ook droog en schijnt wat vaker de zon. Het wordt morgen 18 graden in het noorden tot 19 of 21 graden elders in het land. En daarmee is het opnieuw iets aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Zondag is een mix van zon en wolken. In de loop van de dag schijnt de zon steeds vaker door. Op veruit de meeste plaatsen is het droog, maar in het Waddengebied kan lokaal nog een buitje voorkomen. Zondag stijgt de temperatuur naar 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden van het land. Fijn dat je luistert. Nog even doorzitten als je op je werk zit en dan komt er ook een einde aan deze lange, lange werkweek. Ja toch? Je luistert.

0: scroll ik even door de playlist van de opvolger. Straks Pieter Kuyt. En ik maak er altijd een klein beetje een sport van om zijn eerste plaat weg te draaien. En ook dat is nu weer gelukt.
1: Welkom in het weekend. Dit

0: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Turkije vraagt Interpol om een internationaal opsporingsbevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege het onderscheppen van de Gaza-vloot, waarmee activisten humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen. Turkije beschuldigt Israël onder meer van genocide, marteling en het illegaal vasthouden van activisten. Israël heeft woedend gereageerd en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator die zijn vijandigheid tegenover Israël bovendien ook probeert uit te breiden naar Syrië. De Europese vliegtuigbouwer Airbus trekt voorlopig zijn plannen in om personeel vanaf september 4 dagen per week op kantoor te laten werken. Nu mogen leidinggevenden de huidige afspraken voorlopig aanhouden, waarbij medewerkers gemiddeld 2 dagen thuis werken. De vakbonden hadden fel geprotesteerd en er waren deze zomer al stakingen in Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië. Airbus wil nog steeds wel meer fysieke aanwezigheid, omdat dat de samenwerking zou verbeteren. De Amerikaanse president Trump wil dat er vanaf 2030 elk jaar ruim 1000 raketten vanuit de Verenigde Staten worden gelanceerd om, zoals hij zegt, een nieuwe gouden eeuw van ruimtetransport in te luiden. Dat aantal ligt 5 keer zo hoog als nu. In een memorandum van het Witte Huis staat dat de VS daarvoor nieuwe lanceerplaatsen willen bouwen samen met private ruimtevaartbedrijven. En ook moet de NASA commercieel vervoer van en naar de maan mogelijk maken en onderzoek doen naar transport naar Mars. En de Britse prins Harry, zanger Elton John en 5 andere Britse prominenten moeten ruim 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van de Daily Mail. Dat heeft een Britse rechter bepaald na een verloren privacyzaak tegen Associated Newspapers. De 7 eisten miljoenen schadevergoeding omdat hun telefoons zouden zijn afgeluisterd en privéinformatie illegaal was verzameld. Maar volgens de rechter was daar te weinig bewijs voor. Die 11 miljoen euro is een eerste betaling, mogelijk komt daar nog 29 miljoen euro bij. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Politie mag preventief fouilleren in deel Amsterdam-Zuidoost. En wereldtop naar Bosbaan voor WK roeien in Amsterdam. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf donderdag 20 augustus geldt in de H-buurt, K-buurt en het Nelson Mandela Park in Amsterdam-Zuidoost een veiligheidsrisicogebied. De politie mag daar preventief controleren of mensen wapens bij zich hebben. De maatregel volgt na een toename van geweld en zorgen over vuurwapens en geldt tot en met 27 augustus. De gemeente gaat daarnaast met scholen, jongerenwerkers en buurtorganisaties in gesprek om nieuwe incidenten te voorkomen. Maandag 24 augustus begint op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos het WK roeien. Met zo'n 1200 roeiers uit 64 landen. De roeibaan is flink opgeknapt en alles wordt klaargemaakt om de sporters en tienduizenden bezoekers te ontvangen. Nederland verschijnt met meerdere kanshebbers op een medaille aan de start, waarbij ook de 8 hoge ogen kunnen gooien. De organisatie hoopt tijdens de 7 dagen van het WK zo'n 40.000 bezoekers te verwelkomen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: is vrijdag. Weer een werkdag voorbij. 60 Minutes of Classics met Pieter Kuyt.
1: Wees welkom, vrienden.

lekker om mee te beginnen, zeg. De klanken van Earth, Wind & Fire en Let's Groove, baby. Ja, dat wist hij weer, hoor. Het is vrijdag, vrienden. De dag voor het weekendshow van de Classics.

Iedere werkdag, ik moet even nadenken, ik wilde zeggen vrijdag, iedere werkdag van 6 tot 7. Met Jam FM, de classics. En dit was er ook een, de Pointer Sisters, I'm so excited. En wat dacht je van deze? Ook lekker. Mojo en Lady, hear me tonight.

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Turkije vraagt Interpol om een internationaal opsporingsbevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege het onderscheppen van de Gaza-vloot, waarmee activisten humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen. De Europese vliegtuigbouwer Airbus trekt voorlopig zijn plannen in om personeel vanaf september 4 dagen per week op kantoor te laten werken. De Amerikaanse president Trump wil dat er vanaf 2030 elk jaar ruim 1000 raketten vanuit de Verenigde Staten worden gelanceerd om, zoals hij zegt, een nieuwe gouden eeuw van ruimtetransport in te luiden. En de Britse prins Harry, zanger Elton John en 5 andere Britse prominenten moeten ruim 11 miljoen euro betalen aan de uitgever van de Daily Mail. Dat heeft een Britse rechter bepaald na een verloren privacyzaak tegen Associated Newspapers. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Beachvolleybal brengt zomerse sfeer naar Duivendrecht. En recorddrukte bij triathlon aan de Oude Kerkerplas. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Volleybalvereniging CTO 70 heeft op Sportpark De Hoop alvast het nieuwe beachvolleybalveld uitgeprobeerd. Waarmee Duivendrecht er een nieuwe sportmogelijkheid bij heeft. De club blijft gewoon volleyballen in het dorpshuis, maar biedt leden en nieuwkomers nu ook de kans om buiten in het zand te spelen. Ook het voetbalveld en de Jeu de Boelbaan op het sportpark zijn vernieuwd om sporten in Duivendrecht aantrekkelijker te maken. De officiële opening van de nieuwe velden staat gepland voor september. De DTS Oude Kerk Triathlon op zaterdag 22 augustus is volledig uitverkocht en verwelkomt dit jaar een record aantal deelnemers. Sporters komen uit op de sprint of olympische afstand en zwemmen in de Oude Kerkerplas, fietsen rond het water en sluiten af met een looproute die grotendeels door de natuur gaat. Tientallen vrijwilligers, verkeersregelaars, hulpdiensten en andere betrokkenen zijn al maanden bezig met de voorbereidingen. Supporters zijn welkom om de deelnemers aan te moedigen. Deelnemers zijn tijdens de wedstrijd live te volgen via de MyLabs Sports Tracker app. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Het is vrijdagavond, hoogste tijd voor 60 Minutes of Classics met Pieter Kuyt.
6: Jam FM.

about to pick them off. Yeah. The Mary Jane Girls. Het waren de achtergrondzangeressen ooit van Rick James. Maar ook solo heel wat hits. All Night Long hoorde je. Ooit. En deze hoorde je nu. Het heette In My House, deel 2 van de show.

tussen 6 en 7 te horen zijn. Met Second Image. En Can't Keep Holding On. Ja, en toen was hij er. En daarvoor Jennifer Holliday en Just Let Me Wait. Laatste half uurtje van de classics met New Shoes.

0: Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft nog enkele weken dicht. Door de grote natuurbrand eerder deze maand zijn veel bomen beschadigd en kunnen ze omvallen of takken verliezen. Ook zijn de wandelpaden door de vlammen verwoest. Beschadigde bomen langs de paden en het spoor moeten eerst worden verwijderd. De werkzaamheden gaan naar verwachting een paar weken duren. Bij de brand op 3 augustus in Noord-Limburg ging ruim 100 hectare bos verloren. Turkije vraagt Interpol om een internationaal opsporingsbevel tegen de Israëlische premier Netanyahu vanwege het onderscheppen van de Gaza-vloot, waarmee activisten humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen. Turkije beschuldigt Israël onder meer van genocide, marteling en het illegaal vasthouden van activisten. Israël heeft woedend gereageerd en noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator die zijn vijandigheid tegenover Israël bovendien ook probeert uit te breiden naar Syrië. De Amerikaanse president Trump wil dat er vanaf 2030 elk jaar ruim 1000 raketten vanuit de Verenigde Staten worden gelanceerd om, zoals hij zegt, een nieuwe gouden eeuw van ruimtetransport in te luiden. Dat aantal ligt 5 keer zo hoog als nu. In een memorandum van het Witte Huis staat dat de VS daarvoor nieuwe lanceerplaatsen willen bouwen samen met private ruimtevaartbedrijven. En ook moet de NASA commercieel vervoer van en naar de maan mogelijk maken en onderzoek doen naar transport naar Mars. En handgeschreven documenten van Mahatma Gandhi hebben in India een recordbedrag van 1,45 miljoen euro opgeleverd. Het gaat om 688 korte briefjes die Gandhi tussen 1944 en 1946 schreef voor zijn strijdmakker Hingorani. Hij wilde hem daarmee steunen na het overlijden van diens vrouw. De briefjes zijn later gebundeld in een boek met de titel A Thought for the Day. Volgens het Veilinghuis geven de teksten op de bijna 700 briefjes een bijzonder kijkje in Gandhi's persoonlijke gedachtegoed. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden.

Classic Material on your radio. Het was natuurlijk een bewogen week. Afgelopen week afscheid genomen van Tony Scott. We hebben gelukkig een bijdrage kunnen leveren.

trouwens, hou je van lekker eten? Aanstaande zondag is het mogelijk om in contact te komen met de lekker heerlijke Surinaamse keuken. Dat is Suriname Heritage Month. En dat is van 1 tot 7. Waar? Consulaat van Suriname. Vrij toegang. Wil je wat eten? Iwan Jawasan. Lopsa?

0: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Score je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar oud zijn ernstig gewond, maar hun toestand is stabiel. De politie heeft een 18-jarige oud-leerling aangehouden en neergeschoten. Hij raakte gewond aan zijn been. Volgens de politie is er geen gevaar meer voor anderen. De school werd tijdelijk afgesloten, net als andere scholen en openbare gebouwen in Fagersta. De lessen waren juist na de zomervakantie weer begonnen. De SGP en JA21 zijn nog altijd niet aan het onderhandelen met het kabinet over de begroting van volgend jaar. De gesprekken met financiënminister Heijnen zijn volgens de partijen vooral verkennend. Voor de derde keer deze week spraken ze over hun wensen en mogelijke oplossingen. Volgens JA21 zijn de overheidsfinanciën nog niet volledig in beeld. Ook de ChristenUnie sprak vandaag met Heijnen en vond dat de minister vooral luisterde. Andere oppositiepartijen zijn kritisch op die afwachtende houding van het kabinet. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft nog enkele weken dicht. Door de grote natuurbrand eerder deze maand zijn veel bomen beschadigd en kunnen ze omvallen of takken verliezen. Ook zijn de wandelpaden door de vlammen verwoest. Beschadigde bomen langs de paden en het spoor moeten eerst worden verwijderd. De werkzaamheden gaan naar verwachting een paar weken duren. Bij de brand op 3 augustus in Noord-Limburg ging ruim 100 hectare bos verloren. En in Frankrijk zijn zo'n 300.000 condooms teruggeroepen omdat ze mogelijk kunnen scheuren of gaatjes kunnen vertonen. Het gaat om een aantal verschillende merken en wie de condooms al heeft gebruikt krijgt het advies om zich te laten testen op SOA's. Bij het uitblijven van de menstruatie wordt ook een zwangerschapstest aangeraden. Op Franse webshops zijn bovendien condooms gevonden zonder het juiste EU-keurmerk of Franstalig etiket. In Frankrijk werden vorig jaar ruim 115 miljoen condooms verkocht. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: 40 jaar Praamrace herleeft in Raadhuis Aalsmeer. En Amsterdam pakt criminaliteit op Nieuwedijk aan met winkelvergunning. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf 5 september staat het Raadhuis van Aalsmeer helemaal in het teken van 40 jaar Praamrace. Met posters, foto's, video's, oude prijzen en bijzondere outfits uit 4 decennia waterpret. De tentoonstelling wordt vrijdag 4 september feestelijk geopend, waarbij bezoekers worden uitgenodigd om in echte praamuitrusting te komen. Ook burgemeester Guido Oudekotte, oud-burgemeester Joost Hofscholte, Spie en de Dippers zijn erbij en tijdens de opening worden enkele primeurs onthuld. De tentoonstelling is daarna tot en met 25 september gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van de gemeente. Alle winkels aan het eerste deel van de Nieuwe Dijk in Amsterdam moeten voortaan een vergunning hebben om open te mogen. De gemeente voert deze regel in na jarenlange signalen over onder meer witwassen, drugshandel en overlast in een deel van de winkels. Met de vergunning kan beter worden gecontroleerd of ondernemers betrouwbaar zijn. Bestaande winkels mogen tijdens hun aanvraag open blijven, maar nieuwe winkels mogen pas starten als de vergunning binnen is. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: Ik dacht altijd dat het een hele onschuldige titel was. Zo van, oh, je hebt ook gewoon van ho. En dat, dit was dan een silly ho. Ja, de titel is silly ho. Dat is, maar het betekent heel iets anders.
1: En waarom dat alarmgeluid er de hele tijd in?
2: Ja, omdat het zo'n saaie plaat is. Iedereen viel in slaap.
1: Oh ja, ja, om even wakker te schudden. Ik snap hem.
2: Denk ik. Nee, maar Cypron heeft het geproduceerd. Geen Timbaland. Maar het was wel uit de tijd dat Timbaland ook alles en nog wat opnam. En zelfs...
0: Heeft hij zeg van Timbaland inderdaad, maar ook van Missy Elliott?
2: Ja, nou ja. Maar Elliott is geproduceerd door Timbaland. Dus dat is niet zo'n grote verrassing.
0: Oké.
2: Goed, daar zijn we weer. We danken All Star Fresh. Classic Material. Tussen 7 en 8. Volgende week weer. En morgen tussen 8 en 9 is het Hotel Amazon.

0: Oh, je had de nieuwe jingle nog niet gehoord.
1: Nee, ik heb expres vorige week niet geluisterd.
0: Nee, ik snap het.
2: Ah ja.
0: De hot jam
2: nou, je hebt wel wat gemist hoor. We hebben wel wat gemist.
0: De hot jam van vorige week was van Paul Simpson. En Leon Neal en When Somebody Loves You. En daar kan je nu naar gaan luisteren.

0: Frans van der Velde, Tommy Tedeschi.
1: Hij maakt je gek, hij maakt je dol, hij maakt een vrouw misjochen. Joost van der Velde.

0: En dan beweeg je je arm zo en die andere gaat zo als een golf. Alsof je de kast vastpakt.
1: Volkswagen golf of wat voor golf bedoel je?
2: Hittegolven?
3: Oh nee.
0: Zo. The Wave.
1: Oh, The Wave.
0: Zo'n electric boogie iets. Ik probeer hartstikke hip te doen.
1: Ja, maar ik stond altijd langs de kant met een drankje in mijn hand naar de DJ te kijken. Ik dans er nooit.
0: Ik probeerde altijd op mijn hoofd een rondje te draaien.
1: Kreeg je punt over van, hè?
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Okay. Wat hadden we ook weer? Boogie Down, Man Paris in Freeze, Force, Crew and the Four, Paul Simon, Simpson. Leon Neal ook nog, kun je ook afstrepen. En When Somebody Loves
1: Paul Simpson?
0: You. Ja, de enige echte. Een hele goede avond allemaal.
1: Is dat dan de broer van Bart Simpson, Paul Simpson?
0: Oh, dat wou ik ook. Nou, ik heb ook toch, die hebben we wel in het systeem staan. Daar kan ik nog eens een keer
1: de Bartman
0: hitlink van maken.
2: Ah, oh ja, de Bartman, dat is inderdaad zijn bestaand liedje, die ken ik ook.
0: Een bestaand liedje, zeker. Ja,
2: zeker leuk bestaand liedje.
0: Ja.
2: Hoor je niet vaak.
0: We zijn er weer alle drie. Vorige week was Tommy er niet.
1: Ja, het was te warm vorige week.
0: Te warm.
1: Ja, nee, ja. En ik was ook gewoon te laat klaar met werk.
0: En de rubber van je banden smolt. En,
1: ja. Ik stond helemaal vast.
0: Ja.
1: Helemaal geparkeerd.
2: Nou, we hebben je wel gemist, hoor.
1: Dankjewel.
2: Ja.
0: En je naam is?
1: Tommy Tudeschi.
0: Oh ja, dat is die jingle.
1: Oh.
0: We gaan er weer een dolle boel van maken. We hebben de items ook een beetje voorbereid.
1: Ja, absoluut.
0: Conform het draaiboek.
1: Ja, we hebben de Foute Jaren 90 Dance Pauperplaat straks in het volgende uur. Dat is waarschijnlijk rond de klok van 21:50.
0: Wat zeg je dat professioneel als een DJ?
1: Ja, precies. Zo ik heb van de week weer eens naar Radio 10 Gold geluisterd.
2: Radio 10 Gold?
1: De grootste.
2: Dat is al meest geleden, prijzen, hoor.
1: Ja, nee, maar echt Tom Mulder. Wauw.
0: De koffie is grijs en de platen zijn bruin.
1: Heb je eens gehoord, die Tom Mulder, die presenteerde zo op Radio 10 Gold. Radio 10 Gold, de grootste hits, de meeste prijzen. En straks gaan we een slagroomtaart weggeven. En dan start hij de plaat. En dan tijdens de plaat is heb je nog een koffietje van mij? En die playlist vind ik helemaal niks.
0: Het is een plat
1: Amsterdams, als het maar
0: kan. Oh, kwam uit de Spaar naar mijn buurt.
2: Schitterend. Ja. Leuk.
0: Een straat verder van waar ik vroeger woonde.
1: Ja.
0: Geboren echt. En ik weet niet hoe die verder is getogen.
1: Ja.
0: Uiteindelijk is hij bij de Tros gekomen.
1: Ja.
0: En zo verlopen die dingen. Maar goed, je radio staat op Jam FM. Het is vrijdagavond, dus ga er even klaar voor zitten.

0: Nou ja, het is een beetje zoals Pink Panthers.
1: Hij is leuk, Pink Panthers.
0: Die vind jij ook, ja, ook absoluut, leuk. Ja. Die hebben we hier ook wel ergens. Gaan we ook even draaien. Het is inderdaad tussen alle classics.
2: Moderne muziek.
3: Huh? Pink Panthers.
1: Ik weet het nog heel goed. Het was 1978 en toen draaiden ze in één keer klassieke... Nee, nieuwe muziek.
3: Ik wil wel zeggen Pink Panther ken ik wel, maar Pink Panthers, dat heb ik nog nooit
1: gehoord. Pink Panthers?
0: Panthers, ja, ik weet niet hoe je er exact uitspreekt.
3: Nee.
1: Pink Panthers is geweldig.
3: Pink Panthers.
0: Ja, maar okay. Dit gaat om Netanya. Alleen, mijn grootste probleem is... We gaan zo direct de foto bekijken. De trend bij vrouwen, een aantal vrouwen die ik dan op de socials zie... Ja. Waaronder zij... ze scheren hun wenkbrauwen.
1: Maar dat vind ik heel raar.
0: Hè? Dat staat heel raar.
1: Dat staat heel raar, ja.
2: Waarom zouden ze dat doen?
0: Ja, dat is
2: iets belangrijks.
0: Of ze het leken. Ik weet niet precies.
1: Maar het is wel een gekke trend. Want een aantal jaren geleden hadden ze echt van die grote rupsen boven hun ogen.
0: Ja, van die remsporen.
1: Hallo, ik zie echt wel dat het niet echt is. Dat is echt gewoon of getatoeëerd of bijgeverfd. Ja. Maar nu dus zonder.
0: Ja, nou ja, okay. Los daarvan. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Het is echt misschien iets te poppy voor Jam FM. Maar ik wil je toch even mee besmetten. Zo van, als het in je hoofd zit, zit het er misschien in.

0: een leuke progressie in de plaat. Alleen onze recensies, het is kut geproduceerd.
1: Gewoon net zoals een gezicht zonder wenkbrauwen, zo klinkt het.
0: Ja.
1: Je mist iets.
0: Netanya heet ze. Je moet haar maar opzoeken in haar tegenwoordige tijd. Want de oude dingetjes heeft ze nog wenkbrauwen. Maar nu heeft ze zo'n streepje en vanaf afstand zie je het helemaal niet. Dat is heel raar. Niet mooi.
1: Het klinkt een beetje kaal. De productie klinkt ook kaal. Op zich, muzikaal is het best leuk.
0: Ja.
1: Het heeft iets weg van Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Maar ook van oude Janet Jackson plaatjes.
0: Nou ja, dan stoppen we gewoon terug in de fles. Ja.
2: Joost van der Velde.
3: Joost, ben je zover?
2: Tommy Tudeschi.
4: Tommy opschieten. Freaky Friday. Smooth and funky. Freaky Friday.

0: leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. De politie heeft een 18-jarige oud-leerling aangehouden en neergeschoten. Hij raakte gewond aan zijn been. De SGP en JA21 zijn nog altijd niet aan het onderhandelen met het kabinet over de begroting van volgend jaar. De gesprekken met financiënminister Heijnen zijn volgens de partijen vooral verkennend. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft nog enkele weken dicht. Door de grote natuurbrand eerder deze maand zijn veel bomen beschadigd en kunnen ze omvallen of takken verliezen. Ook zijn de wandelpaden door de vlammen verwoest. En in Frankrijk zijn zo'n 300.000 condooms teruggeroepen omdat ze mogelijk kunnen scheuren of gaatjes kunnen vertonen. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Oude Amstel nieuwsupdate.
4: Beachvolleybal brengt zomerse sfeer naar Duivendrecht. En recorddrukte bij triathlon aan de Oude Kerkerplas. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Volleybalvereniging CTO 70 heeft op Sportpark De Hoop alvast het nieuwe beachvolleybalveld uitgeprobeerd. Waarmee Duivendrecht er een nieuwe sportmogelijkheid bij heeft. De club blijft gewoon volleyballen in het dorpshuis, maar biedt leden en nieuwkomers nu ook de kans om buiten in het zand te spelen. Ook het voetbalveld en de Jeu de Boelbaan op het sportpark zijn vernieuwd om sporten in Duivendrecht aantrekkelijker te maken. De officiële opening van de nieuwe velden staat gepland voor september. De DTS Oude Kerk Triathlon op zaterdag 22 augustus is volledig uitverkocht en verwelkomt dit jaar een record aantal deelnemers. Sporters komen uit op de sprint of Olympische afstand en zwemmen in de Oude Kerkerplas, fietsen rond het water en sluiten af met een looproute die grotendeels door de natuur gaat. Tientallen vrijwilligers, verkeersregelaars, hulpdiensten en andere betrokkenen zijn al maanden bezig met de voorbereidingen. Supporters zijn welkom om de deelnemers aan te moedigen. Deelnemers zijn tijdens de wedstrijd live te volgen via de MyLabs Sports Tracker app. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
5: Dankjewel, Julia.

Ja, die is er ook bij, zeker. Het tweede half uur is aangebroken. Dames en heren, jongens en meisjes, vast in your seatbelts. We gaan Cheryl Lee Ralph draaien met In the Evening. En dan zeg ik altijd, overdag is hij gewoon programmeur. Maar des avonds transformeert hij in...

0: Hoe heet die televisieserie ook alweer? Iets met Abbott. Zo'n kleuterschool televisieserie comedy. Daar is de juffrouw in. Cheryl Lee Ralph. En in the evening. En er kwam hier iemand die zei...
1: Ja, ja, hier word je toch helemaal vrolijk van dit nummer zichzelf. Ja. Heerlijk.
2: Hij duurt nog anderhalve minuut, jongens. Kunnen we nog even door dan?
0: Nee, de draaiboek is echt genadeloos. Want iemand zit te kijken van, die plaat ken ik ergens van.
3: Twee platen die iets met elkaar te maken.
2: Ah.
3: Hitlink. Dat is een cover. Zelf

0: Wat een snelheid in het programma, hè? Want van de evening gaan we door naar Last Night.
1: Dat is het?
0: Ja. Oh.
1: Is dat de link?
0: Dat is de brug, hoor.
1: Lekker, hoor.
0: En lang over nagedacht. Oh, en echt spijt op hoofd.
1: Maar daar had je ook Sugar Lee Hooper kunnen draaien. Dan is de link is Lee.
2: Nee, dan zou het Hit Lee zijn. Dat is link.
1: Nee, hey, maar ook of Bruce Lee.
0: Hit Lee. Hit Lee.
2: Nee. Nou, hij wil nu lekker in diep.
0: Zo diep wil ik niet gaan, nee.

0: echt wel.
1: Maar jij vindt hem ook leuk?
0: Ja, 1982. Ja, dat zijn toch echt wel het jaar waar echt wel dit soort platen wel uitgebracht werden.
1: Ja, jij hebt er veel op gedanst in die tijd.
0: Ja, een soort van. Nee hoor, ik doe ze herontdekken, maar wat is dit heerlijk.
1: In de recycling zelf. Even kijken hoor. In de mix. Nou ja, ik zoek een TikTok-jingeltje. Daar had ik heel leuk van. Oh, het is ook voor TikTok. Maar goed, laten we het maar eventjes. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dat was bijzonder leuk. Dansbaar oude ballen disco van In Deep and Last Night. DJ Shave My Wife.
2: Wat?
0: Wat?
1: Hè? Huh?
3: Hey.
1: Wauw, wat flauw.
0: Zo. Ja.
1: Zo slecht.
0: Scheer je weg. Nee hoor, grapje.
1: Waar is Tudesky eigenlijk? Voor de mensen die tv kijken aan de linkerkant, ja van
0: hij
1: recht.
0: Ging toch glazen halen, zei
1: hij. Oh, dat was het, ja. Hij had een of andere obscuur drankje had hij ook weer. Iets wittigs bier of
0: iets,
1: zo.
0: Iets wittigs bier, ja.
1: Nou, zo zie je maar. In dit magazine-programma hebben we ook nog producten testen. Morgen trouwens staan we in de Zoo Jazz Stage. Dat is in het Zandkasteel. Dat is midden in het poortje, in Amsterdamse Poort. Dus je komt het station uit, je gaat daar die uitnodigende... het is voor de helft afgesneden, omdat dat wordt verbouwd. Maar dat is ook weer leuk. Okay. Je loopt gewoon door en dan kom je op een gegeven moment bij het middenpleintje. En dan zie je dan een raar gebouw. Dat was vroeger volgens mij de NMB-gebouw of de ING-gebouw.
0: Oké, okay, nou...
1: Maar goed, daar zit nu dus een Zoo Jazz Stage in. En wij denken, oh, we willen een beetje op niveau. Oh, jazz, dus we gaan daar ook zitten.
0: Ja, dus dat is ook lekker hoor, jazz.
1: Van 10 tot 4, heb ik me laten vertellen. En er komen gasten langs. Man.
0: Dan zeg je jazz tegen of...
1: Yes. Yes. Ik heb ook me laten fluisteren dat Another Taste langskomt. En die draaien we hier vaak. Die moeten we straks ook eventjes in de playlist slepen. Dan kunnen we het in ieder geval meezingen morgen. En dan staan ze ook nog op NDSM bij Wicked Jazz Sound.
0: Oh ja, dat was ook fantastisch.
1: Ja, dus daar willen we ook naartoe. Wij zijn Jam FM. We doen het voor Ouder Amstel. We doen het voor Amstelveen en alles eromheen. En ik kan ook nog zeggen Amstelvoorde en Duivendrecht en Oudekerk. Maar goed, dat is
0: Waver,
1: ook
0: wel... ook
1: ja, nee, ja, precies. Dus, afgelopen vrijdag was het een tropische dag. Maar voor het Amstelbad leverde dat een record aantal bezoekers op. Één dag. Namelijk 1759 mensen.
0: Zo.
1: En daar hebben ze de 100 nog niet eens meegeteld.
0: En dat paste allemaal in dat zwembad?
1: Ik geloof dat het wel een beetje over de dag verdeeld was, gelukkig.
0: Ik dacht al.
1: Maar mocht je denken, daar wil ik ook nog mee beleven. Het is nu een beetje matig qua weer, maar op zich... ze zijn tot en met de 20ste september open. En binnenkort verwachten ze de 50.000ste bezoeker.
0: Wauw.
1: Je mag gratis naar de overkant zwemmen.
0: Nou, dat is toch wel iets speciaals.
1: En dan kan je lekker gezond worden. Over gezond worden gesproken. De Nederlandse lucht wordt de komende jaren over het algemeen schoner, wordt er hier gezegd. Ook Oudekerk en Duivendrecht gaan dat merken. Mensen van 30 jaar en ouder leven daardoor naar schatting 83 dagen langer.
0: En als, als je nog onder de 30 bent, hoe zit het dan?
1: Dan gaat het alleen maar langer worden, denk ik. Ik denk dan ben je in 2080 ongeveer bij die solar eclipse. En dan ben je nog 150 dagen ouder.
0: Wauw.
1: Wacht even, ik snap het niet meer. veel nieuws over fietsongelukken en de cijfers. Tussen 2019 en 2025 zijn er 20% meer ongelukken in Amsterdam geweest met fietsers. Maar dat komt ook door de elektrische fietsen en de fatbikes. In de Ouder Amstel zijn er de afgelopen 5 jaar zeker 113 keer ongelukken geweest met fietsers. Dat blijkt uit de cijfers van een vergelijkingssite. Ja, anders wordt dat niet zo populair in alle sites gepubliceerd. En kunnen wij het ook niet melden. Wat is dat nou weer? Ja, ik zit hier midden in een presentatie en dat doet de deur dicht.
0: Ja, dat was letterlijk een klapdeur zo hard. Jongen.
1: Ik ga voorstellen om hier een draaideur te zetten.
3: Nee, het was een geluidseffect.
1: Oh, oké. Okay. Ah. Dan even kijken hoor. Ja, dit is ook nog niet direct een beetje regionaal nieuws. De 31-jarige Ann uit Alphen aan de Rijn wordt sinds zaterdag 15 augustus vermist.
0: Oeh.
1: De politie vermoedt dat ze zich in Amsterdam bevindt. Er werd genoemd Amsterdam-Noord of de Bijlmer. Dus ze is daar voor het laatst gezien.
3: Ligt nogal uit elkaar.
1: Ja, Amsterdam, daar is je geweest. Ja,
3: nee, dus... Noord en Zuidoost.
0: Ja. Uit Alphen aan de Rijn.
1: Ja, ken je dat?
0: Ja, dat ken ik.
1: Ken je Ann?
0: Nee, dat niet.
1: Oh,
0: Alphen aan de Rijn ken ik wel.
1: Oké, dan morgen in Amsterdam-Zuidoost. Als je bij het Zandkasteel bent, kijk ook een beetje om je heen. En anders neem je er mee naar... Nee, wacht even. Dat klinkt niet zo netjes, hè? Nee, neem je mee in de auto! Terug!
0: Nee, dat kan echt niet.
1: Nee, dat moet we niet doen. Nou,
0: okay,
1: nee, ik hoop dat ze terugkomt.
0: Ja,
3: even serieus.
0: Dat
3: hopen, maar ja. Ze is vermist. En hoe lang al?
1: Sinds 15 augustus. Een week. Bijna, ja.
3: Hij ziet leuk.
1: Dus ik hoop dat ze snel gevonden wordt en weer lekker thuis komt. En ja, je weet niet wat de toestand thuis is. Maar goed, ze wordt nu vermist en dat vinden mensen vervelend.
0: Dat we inderdaad hopen gewoon in goede gezondheid dat ze gewoon goed terugkeert.
1: Ja, 11 minuten voor 9 en we maken plaats voor de hot jam van deze week. Die is van de Sunburst Band en Reach for My Love. Tomorrow's music today,
2: reach for it. A brand new track right now, right here on Jam FM.
4: New music first, always on Jam 104.9.
2: This week's hottest track on Jam FM.
4: We bring you this week's Hot Jam.

0: Wat een goede plaat is dit, Joost. Heb je het zelf bedacht? Of
1: nee, Roberto kwam er mee. Roberto, die belt ons dan.
0: Is dat Roberto Lek?
1: Onze Roberto, die iedere week aan de telefoon hangt, behalve als hij niet belt.
0: Het is wel echt wat een muziekkenner, want dit is echt een topplaat.
2: Ja, en een nogal bekend jaartal.
0: Ik hoor het nu pas.
1: Hij gaat er weer over zichzelf. Hij gaat weer op zichzelf betrekken.
0: Ik dacht dat het Duits was te zeggen. Nee.
1: Uitstekende keuze van Roberto, dankjewel jongen.
0: Bone Thugs and Harmony East 1999.
1: En succes met boodschappen doen. Want ja, dat is die deadline, hè? Altijd voor 9 uur.
0: Hij gaat naar de Albert Nine. Hein.
2: of de Albert 1999.
1: Ja, dat is... Zegeltje bij, bonuskaart,
2: ja,
1: Air Miles.
2: Ja.
1: Goed, wij zitten gewoon gratis in die Air Miles. Wij zitten op de 104.9.
2: Ik moet even lachen hoe gratis in die Air Miles. Vinden we leuk.
1: Okay,
2: die zag ik niet aankomen, vind ik mooi.
1: Nee, ze komen zo maar aanvliegen.
2: Oh ja, ja.
1: Don't you, Eva? Til van Sein.
0: Daar zijn we weer.
1: Ja, nein. Met Maggie ook nog.
0: En we hebben ook Duits bier ingeschonken, dus dat klopt helemaal.
1: Ah, het thema. Ik heb die jingle helaas niet.
0: Ja, moet je me...
1: Die Duitse schuilplatte.
0: Moet je me aankondigen? Til van Sein en Maggie! Don't you Eva Braun? Nee, dat kan niet. Ja, maar zo heet de plaat wel. Daar kan ik niks aan doen.
2: Zeer goed.
1: Ik weet niet of we dat nog redden. Nou ja, oké. We gaan hem tot aan... Daar hangt hij. Daar staat op de verwarming.
0: Oh, die klok. Ja,
1: de klok van 9 uur.
0: De klok van 9 uur moet erop hangen.
1: Ja.

0: wil ik dat het ophoudt.
1: Het is 9 uur.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached. Premium, ongebleekte, polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stof. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op een-bleached.nl.
10: Mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De regering van Oostenrijk trekt 240 miljoen euro uit om zijn boeren te helpen na een uitzonderlijk droge periode. Die droogte heeft de landbouw volgens de regering al meer dan 1 miljard euro schade gekost. Bijna alle gewassen zijn getroffen door het extreme weer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in Oostenrijk in 1850 begonnen. Een deel van het geld gaat naar subsidies voor droogteverzekeringen en boeren moeten ook onder meer zaaigoed, veevoer en mest kunnen kopen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is op de westelijke Jordaanoever in Israël doodgeschoten door Israëlische kolonisten. Volgens Palestijnse autoriteiten gebeurde dat in Zaïr nadat er stenen naar Israëliërs waren gegooid. Ook een 70-jarige man raakte gewond, net als enkele Israëliërs. Het leger van Israël zegt dat het naar de plek ging vanwege een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten. In het betwiste gebied is al langere tijd sprake van spanningen en geweld. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in het Zweedse Fagersta zijn 3 mensen gewond geraakt. 2 jongens van 12 en 17 jaar oud zijn ernstig gewond, maar hun toestand is stabiel. De politie heeft een 18-jarige oud-leerling aangehouden en neergeschoten. Hij raakte gewond aan zijn been. Volgens de politie is er geen gevaar meer voor anderen. De school werd tijdelijk afgesloten, net als andere scholen en openbare gebouwen in Fagersta. De lessen waren juist na de zomervakantie weer begonnen. En Oekraïne valt wel Russische olieinstallaties aan, maar laat installaties voor LNG voorlopig ongemoeid, omdat Europa nog te sterk afhankelijk is van dat Russische vloeibaar gas. Oekraïne zou technisch gezien een groot deel van die export kunnen raken. De Russische LNG-export levert Moskou miljarden euro's op en een groot deel gaat naar Europese landen die nu een lagere gasvoorraad hebben dan vorig jaar. Brussel wil Russisch LNG per 1 januari volledig verbieden en daarna zou Oekraïne zijn gang kunnen gaan, zo klinkt het. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden.
13: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
0: Politie mag preventief fouilleren in deel Amsterdam-Zuidoost. En wereldtop naar Bosbaan voor WK roeien in Amsterdam. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf donderdag 20 augustus geldt in de H-buurt, K-buurt en het Nelson Mandela Park in Amsterdam-Zuidoost een veiligheidsrisicogebied. De politie mag daar preventief controleren of mensen wapens bij zich hebben. De maatregel volgt na een toename van geweld en zorgen over vuurwapens en geldt tot en met 27 augustus. De gemeente gaat daarnaast met scholen, jongerenwerkers en buurtorganisaties in gesprek om nieuwe incidenten te voorkomen. Maandag 24 augustus begint op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos het WK roeien. Met zo'n 1200 roeiers uit 64 landen. De roeibaan is flink opgeknapt en alles wordt klaargemaakt om de sporters en tienduizenden bezoekers te ontvangen. Nederland verschijnt met meerdere kanshebbers op een medaille aan de start, waarbij ook de achten hoge ogen kunnen gooien. De organisatie hoopt tijdens de 7 dagen van het WK zo'n 40.000 bezoekers te verwelkomen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jam.

0: Ja.
1: Mystiek op Jam FM, 13 over 9, tweede uur van Freaky Friday. En dan kom ik er altijd achter dat Joost...
2: Ja?
1: Jouw koptelefoon staat zo ontzettend hard.
2: Wat zeg je?
1: Ja, dat, ja. Ja, maar je bent natuurlijk een stukje ouder dan ik.
2: Maar... Ja, maar weet je wat het is? Alessia Dixon zat erbij.
1: Oh, die zat hier in de Mystiek?
2: Ja. Ja. Dacht, wie is dat? Maar dat was heel mystiek. Dat was Alessia Dixon.
1: Wij hebben nog plaatjes van Alessia Dixon gedraaid. The boy does nothing.
2: Oh, dat was het, ja. Ik denk, wat doet hij nou? Maar dat was niks.
1: Ik weet nog wel. 2007, 2008 had ik een vriendinnetje toen. En dat vond een heel leuk plaatje van ze. En toen maakte ze het uit. Zei, jij bent, daar zingt Alessia Dixon over. You do nothing.
2: Oh.
1: Dat. Auw.
2: Radiohead. I'm a creep.
1: Nee, ja, ik moest er heel hard om lachen, ja. Uiteindelijk.
2: Nee, je zat te huilen.
1: Ja, toen, maar dat duurt nooit heel lang, hè.
2: Oké.
1: Ja.
2: We zitten midden in onze relatietherapie. Het heet Freaky Friday. Je mag ook meepraten in de chatroom.
3: Als het zo doorgaat, wil ik dat het ophoudt.
1: Oh,
2: ja. Oké.
1: Nou,
2: het ging nu over Edwin... hoe heet Otze? Edwin ook weer. Oude hand, Diergaarde, nee.
1: Ten Brakel.
2: Ten Brakel, ja. Die had een gooi naar het medepresentatorschap bij Ekdom.
1: Nou ja.
2: Die wou maar likken, likes.
1: Ja, hij zegt, jongens, liken. Ik zei, niet likken. Nee. Ja, dus, maar hij doet het goed. Ik vind ook, hij maakt leuke programma's ook. Wist ik helemaal niet, maar... Nee, dat wist ik wel natuurlijk. Maar,
2: is die meneer op zondag?
1: Edwin On. En hij maakt ook altijd van die leuke video's. Ik zie ook overal waar hij naartoe gaat. Hij maakt veel reizen.
2: Hij is ook veel vrienden met de sterren. Want het zit ze allemaal uit te nodigen op socials en dan te delen en zo. Hey, ik heb je plaat gedraaid. Duimpjes en dat soort dingen. Ach,
1: ja. Dat is inderdaad Edwin ten voeten uit. Op een foto altijd een klein duimpje.
0: Ja. Klopt.
2: Het is een sprookje.
1: Ja.
0: Maar wat een ontzettend stoere poging dat hij dat gaat doen. Althans dat hij het wil gaan doen.
1: Natuurlijk wil hij dat.
0: Fantastisch.
2: Hij wordt gedwongen. Hè? Moet het station een beetje naar voren.
0: Ja, dat zeker.
2: Vrijwilligers, Edwin, jij doet het. Okay.
0: Ja, maar ik weet echt zeker dat hij dat ook wel kan.
2: Nee, hij kan het.
0: Nou, hij kan
1: hij
0: dat.
1: Kan het.
0: Hij kan dat.
1: Sterker nog, hij heeft vaker meegedaan. Want Barend van Delen had toen ook een onderdeel in zijn programma. Dat ging over de piraat.
2: Oh ja.
1: En toen had Edwin ook iets ingestuurd. En toen zei Barend van Delen, ja, maar dit is eigenlijk gewoon te goed.
2: Ja.
1: Dit is gewoon veel te goed.
0: Wauw.
1: Dit is gewoon veel te goed. Jij moet bij ons komen werken. Ja. Nou ja, maar Edwin die kan wel wat. En, maar goed, stem even op hem. Edwin ten Brakel, Instagram, weet ik veel. Moet je het even noemen? Want hij staat nog maar op 257.
2: Ja, stem op hem.
1: En hij heeft er 300 nodig.
2: Edwin van Brakel.
0: Hij is er bijna met die likes die hij wil. Dus alsjeblieft, help hem even.
1: Nee, maar dan moeten we even noemen waar ik kan stemmen.
2: Ik zit niet zo vaak op Instagram.
1: Voor hem. Maak een account aan. Kom op, doe het even. Please. Joost. Hè?
2: Oké.
1: En Sebastian ook. Oké, we gaan dan even Edwin zijn Instagram opzoeken. En dan kunnen we mensen oproepen om te gaan stemmen. Wat gaan we nog meer doen?
2: Ik heb het toilet al opgezocht. Ik heb de verjaardaglijst.
1: Ja? Heb jij een Foute Jaren 90 Dance Pauper plaat, Sebastian?
0: Die heb ik in gedachten al.
1: Mooi hoor. Joost van de Velde. Ja, dat ben ik.
2: Ja. Wie is er nog meer?
4: Ray Kam.
1: Ah.
0: Tada.
4: Sebastian.
0: Daar ben ik dan.
1: Ja, ik zou overwegen om nog even... Ja, misschien... Misschien moet er toch een ander... Ik vind hem heel erg gay, deze. Ja.
2: Tada!
1: Tada! Ja. Here I am.
2: Het past niet.
1: Nee.
2: Jeetje. Nee.
0: Jullie zijn hartstikke creatief, er komt vast een route.
1: Gayatief, ja, absoluut. Ja,
0: nee, dat zijn jouw woorden.
1: De Gay Pauper, de Gay Bar Classic komt eraan. Straks ook nog Don Richards en Duran Benar. Maar eerst Another. Dit is lekker hoor.

0: Nou, als je het dan over een zomerhit hebt. Het is niet eens echt een. Maar dit is hem toch wel. Another. En het is nog van Nederlandse bodem ook. Ja. Talk to you.
1: Lekker hoor.
2: Heerlijk. Klinkt heerlijk.
1: Het is echt veel van Nederlandse bodem wat met Another begint. Another en Another Taste. Ja. Hebben we ook nog. En die gaan we ook nog draaien. Toch?
2: Another Chance. Blijft ook zo'n leuke.
1: Ja, maar dat is geen Nederland.
2: Nee, dat is geen Nederlands. Wel goed.
1: Zit een beetje af te baken of zo.
0: Ja.
1: Zo direct de verjaardagskalender. Eerst Duran Benar en Don Richards. En Baby, Can We?
0: En Serena Forn ook, hè?
1: Ja, die komt daarna weer.
0: Oh, die komt daarna. Oké, okay, sorry. Niet alles tegelijk. Oh, shit, ja.
1: Collins komt ook nog, maar dat, daar is wat mee. Ja. Collisie!
0: Wat klinkt deze plaat raar?
1: Ja, dat is het.

0: staan ze met z'n vier in de badkamer. Hallo? Hallo? Ik moet even plassen. Mag ik er even langs? Hallo? Ik wil even de verjaardagskalender pakken.
1: Is de gay bar.
0: Waar is de verjaardagskalender? Oh nee, die heeft Joost al gepakt. Ja, ja, ja. Sorry, jullie mogen doorzingen. Ja.
2: Ja. Mooi toch?
1: Dan
2: ja.
1: Richards. De Durand Bernard. Ik wil ook Bernard Durand zeggen, want dat is de andere zijn broer.
0: Durand Bernard.
1: Ja, en anders daarvoor dus. Maar dat hebben we volgens mij in de presentatie ook. Dat moet hij even terugluisteren.
0: Het is maar goed dat het geen tweeling was, anders was het Durand Run.
2: Ja, dat is ook gelijk.
0: En die bestaan al.
1: Ja, die doen ook nog wel eens wat.
0: Goed.
1: Ja, die verjaardagskalender. Hebben we daar een riedeltje voor waarvan mensen zeggen... Oh, dan weet ik hoe laat het is.
0: Nee, maar nu ga je vertellen hoe radio... Dat, Joost, ja. Dat gaat vanzelf, hè?
2: Jij zegt, ja, maar hij heeft dat draaiboek weer bij
0: jij zegt verjaardagskalender en dan gebeurt er automatisch dit.
1: Oh, ik dacht dat stilte. Een mooi momentje stilte, bezinning. Ja. Nee, die verjaardagskalender, dat is toch een onderdeel van dit serviceverlenende programma Freaky Friday. Met Joost, Tommy en Sebastian.
0: Heb jij thuis een verjaardagskalender?
2: Ja.
0: En hangt hij op het toilet?
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk best gek, hè?
1: Ja. Precies. Ja. Dus het Nederlandse iets. Dat zie je ook bij die Engelse Amerikanen.
0: Maar als je dan het toilet gaat schoonmaken, neem je dan ook de verjaardagskalender af?
1: Even afstoffen.
0: Ja.
2: Even afstoffen.
1: Vandaag is het dus de 21ste augustus. Het was in 1911 dat de Mona Lisa kant-en-klare dag werd gestolen. Iedereen kon zeggen, meneer, wat doet u? Ja, dat hoort erbij. Je moet er afstoffen. Ja.
0: Het mooie is dat Mona Lisa zag de dader al aankomen.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Mona Lisa smilen. Dan hebben we nog geen sterfdagen van betekenis. Er zijn natuurlijk al mensen dood.
0: Het is een verjaardagskalender. Het is niet de sterfdagkalender.
1: Nou ja, er zijn wel mensen die vandaag zijn geboren, maar het niet meer kunnen navertellen. Orville Gibson, hij deed iets met een gitaar.
0: Oh ja.
1: Ja, maar ook met andere dingen. Maar gitaar maken, dat is hij beroemd mee geworden. 62-jarige leeftijd is hij in 1918 overleden.
0: Maar dat hij dan vroeger zat hij in de kring op school. Wat wil jij laten worden? Ik wil gitaarmerk worden.
1: Ja.
0: Dat is gelukt.
2: Ja.
1: Nee, dat raak je gevoelig snaar.
2: Ja. Wauw. Wauw.
1: Dan hebben we nog Kenny Rogers. Die is op 81-jarige leeftijd in 2020 overleden.
2: Kenny Rogers, dat was toch even die
1: country
2: boys.
1: Ja, zo'n countryman.
2: Die heeft toch ook in We Are The World gezongen?
0: Hij had toch die geweldige donkere stem.
1: Ja, een beetje wollige. Ja, precies.
0: Mooi.
1: Ja. Verder nog jarig. We hebben Kim Cattrall van Sex in the City. 70 jaar. Is ze jong?
0: Wie is dat? Met die, is dat die, is dat die slet of die andere slet?
1: Okay. Ja, je hebt het heel goed bekeken. De snelste man ter wereld, Usain Bolt, is jarig, 40 jaartjes jong. Usain, ik dacht van Usain en daarna dacht ik Hoesijn. Daar komt dat gewoon een beetje vandaan. Dat denk ik, dat is echt. Bij andere plekken noemen ze gewoon Hoesijn, maar niet Usain.
0: Misschien dat zijn vader een beetje dronken was toen hij de naam moest opgeven. Net als de vader van Oprah Winfrey trouwens.
1: Ja.
0: Want die had eigenlijk Orpha moeten heten.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ander verhaal.
1: Ja, een heel ander verhaal.
0: Ja.
1: Loretta Devine is jarig 77. Ze speelde mee in Grey's Anatomy. We hebben Waiting to Exhale op haar lijstje staan. The Preacher's Wife for Colored Girls.
0: Ik zie wel een hitlink hierin. Want volgens mij heeft Whitney Houston voor onder andere Waiting to Exhale. En ook The Preacher's Wife. Heeft zij
1: de laatste titelsong
0: gedaan.
1: Ja, haar laatste scène was ook in Grey's Anatomy.
0: Ja,
1: ze is dood gegaan.
0: Whitney Houston?
1: Ja, die is dood. Wist je dat
0: niet? Nee, maar dat wist ik wel. Maar die badscène, dat ze... Uitgeleid over het zeepje in bad.
1: Nee, heel flauw.
2: Ik
0: weet niet waar Grey's Anatomy over gaat.
1: Ja, dat gaat over de anatomie in een ziekenhuis van Grey.
0: Oh.
1: 50 Shades. Nee, ik weet het niet. Ik haal nu alles door elkaar, denk ik. Dat moet ik even niet doen. Vandaag ook jarig. Zertje Tankian. Hij is 59. Hij speelt bij...

0: System of a Down. Oh, ja. Wake up! Wake up!
1: Ja. Oh, van Chop Suey, toch?
0: Ja, precies.
1: Oh ja, die.
0: Een geweldige.
1: Ja. Het is op. Ja, het is best,
0: het is totaal niet smooth en funky, maar af en toe moeten we gewoon een beetje onszelf in balans brengen. En thuis heb ik dan af en toe van die sessies en dan gaat hij gewoon keihard op. En dan denk de buren, wat gebeurt er nou?
2: Hoe heette die gast ook alweer? Die dan. Die hele cheesy Richard. Was het Richard Cheese? Die ging dan. Een hele bekende plaat. En dan ging hij dan in een soort van. In dinnerstaal.
0: Mike Flowers van... Ja. And after all, you're my wonderful...
2: Ja, maar... Richard Cheese, die had volgens mij ook een versie van Chop Suey.
0: Nee, ik heb geen actieve herinnering aan.
2: Ja, even na de uitzending even gaan opzoeken.
0: Laura Haddock is 41. Ze speelde mee in Guardians of the Galaxy. Wat een lastige titel is dat.
1: Guardians of the Galaxy. Oh, ja.
0: Maar ik dacht, is dat dan dokter van die kapitein?
2: Met die blauwe, zeg maar.
0: De kapitein Haddock.
2: Nee, Guardians of the Galaxy.
0: Ja, maar ze heet Laura Haddock.
2: Oh, duizend bommen en granaten, bedoel je?
0: Ja, die bedoelde ik, ja.
2: Ja, dat weet ik niet, ja. Zou maar kunnen.
0: Weet jij Jeroen Wolf nog?
2: Ja, oh ja.
0: Volgens mij was hij altijd verliefd op moi, Lolita.
2: Oh ja.
0: Alice.
2: Ja, die was technicus bij Amsterdam FM Sport destijds, waar ik toen ben... Eigenlijk ben ik begonnen met presenteren.
0: Ja, die eerste.
2: Hartstikke leuk was dat.
1: Malolita of Malolita. Dat is ook een mooi liedje.
0: Lolita.
1: Dat is ook een mooi liedje.
0: Malolita.
2: Gertje.
0: Carol. Ja. Die draaien we hier wel eens. Die is 58, die mevrouw. En Kim Sledge. Van,
2: is zij de zus van Christmas Carol of niet?
0: Bijna Carol.
2: Ja.
0: 58 jaar jong is in ieder geval. Kim Sledge, van de familie Sledgehammer. Nee, van de Sledge Sisters.
2: Sister Sledge.
0: Ja, 68 is zij weer. En Warren Campbell is 52. Hij was de producer. Is producer, hij leeft nog steeds. Drew Hill, Shanice, Kelly Price, Alicia Keys. En noem maar op. Het houdt niet op.
2: Ja, noem maar op. Ik wil ze allemaal horen.
0: Wie we trouwens ook
1: hebben. U mee thuis?
0: Even het momentje dat vorige week ons schokte en... Sebastian zei, wat? Waar gaat het over? De cheerleader?
2: Oh ja.
0: Eigenlijk zou zij vandaag jarig zijn. We hebben het over Hayden Panettiere. 36 jaar jong is ze vorige week overleden.
2: Ja.
0: Afgelopen week was dat.
1: Veel te jong.
2: Oh, wat was ik verliefd op haar.
0: Ja, maar jij was vandaag ook nog een beetje... Ik ben heel vrolijk, maar ik heb toch een donker randje.
2: Ja, want het viel ook samen met de eclipse. En dat is een beetje de rode draad in die serie. Ordinary people get superpowers.
0: Ja.
2: En dat gebeurt allemaal na de eclipse. En even lang verhaal kort. In het verhaal is zij de cheerleader en zij heeft healing powers. En zij kan dus altijd weer...
0: Herstellen.
2: Ja. Zij is indestructible. En er is één evil boogeyman en die hunt... Die is op haar op jacht. En als die boogeyman haar powers krijgt... Dan is het einde van de wereld. Dus dan roepen ze ook... Save the cheerleader, save the world. En er is er één moment, ergens volgens mij in seizoen 2... heb je weer een eclipse. En dan raakt ze haar krachten kwijt voor een paar dagen.
0: Ach.
2: En dan sterft ze ook.
0: Nee.
2: Ja.
0: Ja, hè?
2: En dan daarna krijgt ze weer, dan is er weer een eclipse binnen een week. Ja.
0: Ja. En dat was inderdaad dat jij ook zei... Wacht even, we hebben net die zonsverduistering achter de rug.
2: Ja.
0: En nu overlijdt de cheerleader...
2: En ik vond dat heel heftig.
0: Dat was inderdaad.
2: En toen ben ik even ook gaan opzoeken over haar leven. En ze heeft niet zo'n fijn leven gehad.
0: Nee, dat ook. Die moeder was ook niet de meest handige. Want die zei van, dochter, ga jij maar die dingen doen? En dan zei ze, nou, ik vind het stom. En dan zei ze, nou, je bent wat schuldig.
2: Zij moest van haar moeder, toen ze 14 was, naakt in bed gaan liggen met een andere dronken acteur. Dat vond ze niet zo leuk. Dat zijn dingen die dan gebeurd zijn. En later heeft ze ook nog met Vladimir Klitschko... Oekraïnse bokser, daar heeft ze een dochter mee. En die heeft ze ook de voogdij gegeven over die dochter. Want zij kon daar helemaal niet dat...
0: Zij zat toen net een beetje in de put met alle
2: postnatale depressie. Ja. En het is heel heftig wat dat met je doet.
0: Het was een schone dame om te zien. En de Heroes was toch wel even leuk om te zien. Dat was wel even een belevenis. Dat was het radioavontuur serietje.
2: Oh. Ja, daar hebben we nog jingles van ook.
0: Ja, ook nog series.
2: Oh man, was dat goed. En mooi gemaakt ook. Tim Kring, goede producer.
0: Ja. En muziek van Wendy en Lisa.
2: Juist. Ja.
0: Precies, dan hebben we toch bijna de link met Jam FM, Prince. dat soort zaken. Ja. In track in kaart 3 staat een liedje klaar.
2: Ik weet het, maar je hebt nog niet genoemd wie dat is en of ze jarig is.
0: Ja, ze is jarig. We hebben het over Cleese. Die zit tegenwoordig in een Afrikaans land om dingen te op te bouwen. Maar ze is 47 geworden.
2: Oh.
0: Ja. Wat doe je nou?
2: Ja, sorry.
0: Je moet die andere hebben.
2: Ja, dat weet ik. Maar ik wilde ook even een momentje dat we even wat luchtiger.
0: Oké.
2: Kunnen we wat luchtiger?
0: Ja.
2: Kunnen we wat luchtiger?
0: Ja.
2: Ja, dat kan, want Joost...
3: Joost is gezellig. Hij is in zijn vrije tijd DJ.
0: Ah, kijk.
2: Ja. Wij ook.
0: Maar soms draai ik a cappella liedjes.
1: Ja. Oh, deze. Zo. Ja.
2: Mooi, hè?
1: A cappella van Kenneth.
2: Deze hebben wij grijs gedraaid, ja.
1: Ik heb deze zelfs nog in de Zero's op cd gebrand.
0: Nou, dat nog was jij dat? Was jij dat? Ah, nou weet ik het.
2: Oké, 47 kaarsjes op haar verjaardag staart heeft ze. Kelis! Oh, bijna dit intro vol, maar nog niet helemaal.
0: Ook een DJ alvast? Ja. Welke DJ?
2: Hij is a cappella deze. Oh.

0: deze hier gehoord te hebben. Goeie keuze.
1: Ik zit er nou niet doorheen. Het is zo mooi. Dat a cappella, dat einde. Dat is zo... Ik probeer even een sfeertje neer te zetten. Nee hoor, nee, heel goed. Hey, ik ben ook heel blij dat ik hem weer eens hoor. En ze heeft het geschreven voor haar dochter.
2: Ja, hè?
1: En dat is zo mooi. Want als je dan gaat luisteren. Want Before You, My Whole Life was a cappella.
0: Mm-hmm.
1: En dan die, ja, goed, ik ken de rest van de tekst niet. Maar het gaat erom dat haar dochter kleurde haar leven in met de muziek.
2: Dat kunnen we.
1: Dat is zo mooi. Ja,
2: thema mee.
0: Heel, ja. Leuk, heel leuk.
2: Er zijn,
0: ja,
2: heel veel moeders, zangeressen die de plaatjes aan hun dochters of zonen opdragen. Dat zoon verandert.
1: Maar dan is het
2: Rijking.
1: Ik hou van jou. Bring. Maar dit is veel mooier. Before You, My Whole Life was a cappella.
2: Voordat ik bij je uitscheurde. Ring, kwam je ter aarde.
1: Die ken ik niet, maar ongetwijfeld Joost wel. Die is wat ouder dan ik, dus ja.
2: Nou ja.
1: Wat ik ook mooi vind, Tom O'Dell heeft ooit een plaat gemaakt. En die zegt dan niet, ik hou van jou, maar die zegt dan... Grow old with me. Vind ik ook heel mooi om te zeggen tegen iemand. Ja. Vind ik ook, ja.
2: Het zou verboden moeten worden. Ja. Zo illegaal.
1: Ja. En dan zou ik niet de house versie pakken. Maar gewoon echt de originele versie. Goed jongens. Bijna Dance Bopper plaat tijd. Maar nog niet helemaal, want we hadden het net over... Pink Panthers. My name is Pink and I'm really good. Ja, dat zei ik net. Ja.

0: vind het zo'n leuke plaat. Pink Panthers en Illegal. Ja, het is bijna illegaal deze plaat. Zo goed is het. En ja, het duurt ook lekker. Ja. Het is gewoon echt ideaal voor een tussenplaat. Hè?
1: Ja,
0: wat
1: tussenplaat,
0: we ooit
1: inderdaad.
0: Een keer met elkaar hebben bepaald. Dat als we een beetje in tijdnood komen. En dan, ja, dan kunnen we zeggen, Joost, ben je zover.
2: Ja,
0: maar
2: ja.
0: Dan kun je ook zeggen, gewoon even een tussenplaatje draaien.
2: Ik weet ook dat er mensen zeggen van, nou, die plaat is eigenlijk gejat van Underworld. Dat is niet
3: Joost, ben je zover?
0: Ja.
2: Ja, ja. Ik ben er klaar
0: maar voor. Welke Underworld dan?
2: Ja.
0: Moet jij even vertellen welke Underworld?
2: Ik weet niet, ik kom niet zo diep.
0: Born Slippy?
2: Nee, die andere.
0: Nee, die hoor ik niet. Ik hoor het echt niet hoor, Joost.
2: Ja, maar Julia van de Zaterdag, die heeft daar een sterke mening over.
0: Ik heb ooit een keer iemand horen zeggen dat het wel is. Nu lek ik ineens op die gasten.
2: Zit je die weerman na te doen?
0: Nee, nee, ik dacht juist meer die comedian.
2: Die comedian. Ah,
0: die heet tegenwoordig Donnie Ronnie.
1: Donnie Ronnie?
2: Kunnen we
0: ja, Joost, ik dacht echt dat het een hele belangrijke plaat voor mij was. Maar dat is het kennelijk niet. Maar goed, dan ga ik wel even naar het toilet. Want het is toch tijd voor de foute jaren 90.
2: Dance
0: pauperplaat. Ondanks dat die een beetje te laat op dit station aankwam.
2: Nou.
4: I like the bass to go. Boom, boom, boom. Let me say well. Oh, I miss the blue.
0: Hoe heet die gast nou? Weet je wel of niet?
2: Wie?
0: Ja, die comedian die ik na, hè?
2: Geen idee.
0: Ik vond het heel erg. Zo'n goede imitatie.
2: Social media of zo?
0: Nou, oké.
2: Ik weet het
0: niet. Oké. Gaan ze wel opzoeken.
2: Heet die Sebastian?
1: En we hebben er vanavond weer eentje klaar liggen. En wat voor een fragma. Met
0: ja.
1: Ja.
0: Nou.
1: Vraag
0: maar.
1: Tokka Mee.
0: Vraag
1: uit 1999.
0: Maar.
1: Deze Duitse trancegroep. En die had echt een lekkere, goede, dansbare danshit in 1999.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Oh, ja. Tokka Mee. Deze kent iedereen.
0: Wat betekent het nou, Tokka Mee?
2: Nou, gewoon tok tok.
0: Raak me aan. Oh, dit is wel een lekker plaatje inderdaad.
1: Oh, alleen al die intro is al lekker.
0: Hé, maar dit is wel de Club Mix, hè? Voor de mensen die het willen opzoeken.
1: Yes. De 1999 Club Mix van Fragma. Tokka Mee.
0: Hey. 1999! Ja, dit is gewoon eigenlijk bijna een hitlink.
2: Hitlink?
1: Ja.
0: Ik word helemaal hitlink. Ja.
2: Wij dansen, tafels en stoelen aan de kant.
1: Die go.
0: Tokka Mee. Tokka Mee.
1: Fragma.
0: Ja, vraag maar. Mag ik je aanraken? Mag ik je? Je moet wel consent hebben, hè? Ja, ja, dat is wel belangrijk.
1: Ja.
0: In 1999 kon je gewoon iedereen aanraken. Dat is allemaal prima. Ja.
2: Dat was toch in de K-bar met de classics.
0: Ja. Oh, ja. Licht uit. En Tokka Mee. Tokka Mee.
1: Tokka Mee.
0: Oké.

0: ik had een krantenwijk destijds in 99. En dan ging ik van de krantenwijk, het geld wat ik daarmee verdiende, ging ik singeltjes kopen.
1: Oh ja.
0: Deze had ik toen even, je moest kiezen, hè, want het was per week een tientje. 9,99 voor de mini-single.
1: En dan had je alleen kartonnen versies.
0: Ja, precies. En er stonden 1 of 2 versies op. Dan had je ook de maxi-single, er stonden er meer op. Maar daar had je 9 van de 10 keer niks
1: 15.
0: Aan.
1: 15.
0: Ja, maar op een gegeven moment kwam ik erachter, dan was het bijvoorbeeld Fragma, Tokkeme, Extended. En dan duurde die gewoon 8, 9 minuten. Ja.
2: Is die op vinyl uitgebracht?
0: Nee,
1: CD-single.
2: Oh, ja. CD.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: We gingen in Hardenberg naar de Free Record Shop.
1: Oh!
0: Nee, nou, sorry. Nee, dat heette, we hadden geen Free Record Shop. We hadden de Music Center.
1: Ah ja.
0: En er was toch die tijd dat je dan... dan ging je al die cd bakken en dan... En dan ging ik met top 50, 40, top 40 blaadje. Later ja. Top 50. Naar dan toe. Zeg, heb je dat singeltje?
1: Heb
0: en dan,
1: je die...
0: dan mocht je luisteren.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan kreeg je dat cd'tje. En dan deed hij hem in de cd-speler voor je neus.
1: Ja.
0: Dus wat je dan ook kon doen, als het heel druk was in de winkel. En dat deden mensen.
1: Oh,
0: maar ik niet.
1: Nee, nee.
0: Want ik was een hele nette jongen.
1: Ja. De balie.
0: Dat je hem dan, hè, dat je dan open deed en dan singeltje eruit en hoep, weg was.
1: Hoep.
0: Hoep. Ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Hoep. There it is.
0: Ja, hoep, ja,
1: there it is.
0: Nee, maar goed. Ja, Music Center in Hardenberg.
1: Ja, die is failliet gegaan. Ja. Ik snap het nu wel. Ja. Overal waren dat sponsors van, want Hardenberg, dat is mijn associatie, het Nederlands product op de illegale radio.
0: Hoezo, illegale radio?
1: Ja, Hardenberg. Dat is ongeveer het centrum van de Nederland en van de slager.
0: Ja, dat klopt wel. Dat klopt wel, ja.
1: Van die illegale boeren. Nee, de boeren waren niet illegaal, maar die zetten dan een illegale zender ergens op het land.
0: Ja.
1: Zo'n mast van 40 meter hoog. En met
0: en dan was het van
1: kilowatt.
0: Hier, we zijn er amateur. We hebben vanmiddag een mooie plaat voor boer Jannie. Mooie akker. Een beetje maaien. Een beetje strontgieren. En koeien. Ja, hartstikke mooi. Shop. Maar dat is een mooie Fragma toch mee. Nee, dat draait ze niet. Maar
1: het is trouwens iets anders. Ik bedoel, ik denk aan Edwin met zijn piratenverleden. Dus dat...
0: Nee, maar die werkte bij Omroep Hardenberg.
1: Edwin niet.
0: Edwin
1: Ter Brakel?
0: Nee, Edwin Evers.
1: Ja,
0: Hardenberg.
1: Nee, oké. Okay. Ja. Op die frequentie.
0: Nou.
1: Ik zat even ernaast.
0: Ja.
1: En de frequentie. Ik werd weggedrukt. Ja.
0: Ja, maar als je nog vanmiddag een gras maaien, dan is het hartstikke mooi. Dat is hartstikke prachtig. Maar Hardenberg gaan we met de trein en met de bus. En vannacht dan een mooie
1: celebration.
0: Oké, sorry.
1: Niet realistisch. Nee. Moet sausen.
0: Oh.
1: Moet veel meer sausen.
0: Nee, maar dat deden ze daar niet.
1: Nee, die deden er aan en uit van.
2: Je klonk echt bijna als...
0: Ja, maar zo klonk dat vroeger. Jullie zijn er nooit geweest.
3: En ik wel.
1: Ah, jij was
3: en
1: wel.
3: Ik was daar wel. Want ik was namelijk in... Oh nee.
1: We hebben nog 8 minuten te gaan.
0: Oké, we moeten nog die Gay Bar Classic doen. En we hebben ook nog een adaptees klaarstaan. Nou. Dat is een beloofde plaat namelijk.
1: Ja, een stukje dan. Doe dan nu.
0: Met Serena Ford.
1: Morgen staan ze trouwens op het Wicked Jazz Sounds feestje.
0: Serieus? In de regen daar.
1: Ja, nou, weet ik niet.
0: Weet je wie voor de deur staat trouwens?
4: Jongens, dank voor jullie aanwezigheid. Dankzij de inspanning van Joost.
0: Ja, oké, doei. Ja.
1: Ik was zo bang dat Serena voor de deur stond. Die staat morgen voor de deur, want die gaat dan geïnterviewd worden op de zaterdag.
0: Op
1: bij Jam FM.
0: De Jam FM zaterdag.
1: Serena Forn.

0: shit. Oh. Sorry, ik stoot er tegen de cd-speler aan.
1: Nee.
0: Ja, nee, maar deze heb je namelijk op cd alleen maar van Serena Voorn.
1: Nou, die is ook
2: alleen op vinyl.
1: Ja. Nee, die is op vinyl, alleen dat hebben we hier niet.
0: Ik heb een beetje de vernieling ingebracht.
2: Ja, vernieling.
0: Maar goed, we moeten snel door. De gaybar. De gaybar. Nou, we hebben gewoon een jingle voor.
3: Ja. En het is wel moeilijk.
0: Ja.
4: Gaybar Classic.
0: Ja, de Gaybar Classic. Wat gaat, ik heb het gewoon niet goed voorbereid, jongens. Oh, wat erg is dit. Zo.
2: Oh, leuk.
0: Is dit de Gaybar Classic? Dit is de Gaybar Classic.
2: Nou, lekker hoor. Doe maar chic. Heel strak. Ja, heel leuk.
0: Ja, mooi. Wat heb jij nagels mooi gedaan, Joost? You're so beautiful.
2: Ja,
0: jij ook, Sebastian. Met je haar.
2: Dankjewel.
0: Oh, ja. Oh, vind je haar leuk. De Gaybar Classic van deze week.

0: te liken.
1: Ja, ja. Vergeet ons niet te likken. Liken, Chic, You're So Beautiful, de Dance Pauper plaat.
0: En Blaze staat voor de deur.
1: Nee, de Keybar Classic. Wat verdorie, ik haal al die dingen
0: door. Maar Blaze staat voor de deur.
1: Ja, we moeten even heel snel naar Blaze.
0: Draaiboek.
1: Wie gaat die platenkoffers halen, jongens?
2: Ja, ik loop alweer, het snoer is lang, ik loop al naar beneden.
0: Jong van Geen.
1: Je kan ook gewoon zonder koptelefoon oplopen, hè?
2: Dat kan ook.
1: Oh ja, prima.
2: Ja, dat kan ook.
1: Jongens.
0: Ja,
1: bedankt dat we even twee uur konden praten over muziek.
0: Ja, ik kreeg een lijstje.
1: Wow. Toevallig. Hoe kan het nou? Ik klink een beetje als Matthijs van Nieuwkerk.
0: Die eronder. Ja.
1: Zou die nog staan? Blaze komt eraan. Maar,
3: Jongens, dank voor jullie aanwezigheid.
1: Hij staat er nog. Goed, Blaze onderweg. Onderweg. The blast.
0: The blast.
2: Het is echt niet te doen, dit.
0: Nee.
1: Doei. Tot volgende week, jongens.
2: Hoi.
1: Doei.

0: Sinterklaas Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft inmiddels aan één persoon het leven gekost. De politie heeft de verdachte opgepakt, een 18-jarige oud-leerling van de school. Hij zou vanmiddag met een zwaard het gebouw met zo'n 450 leerlingen zijn binnengedrongen en meerdere mensen hebben verwond. Eerder meldde de politie 3 gewonden. De aanval vond plaats in Fagersta, zo'n 150 kilometer ten noordwesten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. De zomervakantie was daar net afgelopen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de tweede aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 121 mensen gewond geraakt, onder wie 22 kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. De regering van Oostenrijk trekt 240 miljoen euro uit om zijn boeren te helpen na een uitzonderlijk droge periode. Die droogte heeft de landbouw volgens de regering al meer dan 1 miljard euro schade gekost. Bijna alle gewassen zijn getroffen door het extreme weer. De afgelopen 12 maanden waren de droogste sinds de metingen in Oostenrijk in 1850 begonnen. Een deel van het geld gaat naar subsidies voor droogteverzekeringen en boeren moeten ook onder meer zaaigoed, veevoer en mest kunnen kopen. En de Amerikaanse president Trump mag voorlopig toch doorgaan met de bouw van een grote balzaal bij het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald nadat 2 lagere rechtbanken het werk hadden laten stilleggen. De zaak was aangespannen door een organisatie die historische gebouwen beschermt. Die vindt dat de regering de oostvleugel van het Witte Huis heeft gesloopt en met de bouw is begonnen zonder toestemming van het Congres. Maar Trump zegt dat de verbouwing juist nodig is voor de veiligheid. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Politie mag preventief fouilleren in deel Amsterdam-Zuidoost. En wereldtop naar bosbaan voor WK roeien in Amsterdam. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Vanaf donderdag 20 augustus geldt in de H-buurt, K-buurt en het Nelson Mandela Park in Amsterdam-Zuidoost een veiligheidsrisicogebied. De politie mag daar preventief controleren of mensen wapens bij zich hebben. De maatregel volgt na een toename van geweld en zorgen over vuurwapens en geldt tot en met 27 augustus. De gemeente gaat daarnaast met scholen, jongerenwerkers en buurtorganisaties in gesprek om nieuwe incidenten te voorkomen. Maandag 24 augustus begint op de bosbaan in het Amsterdamse Bos het WK roeien. Met zo'n 1200 roeiers uit 64 landen. De roeibaan is flink opgeknapt en alles wordt klaargemaakt om de sporters en tienduizenden bezoekers te ontvangen. Nederland verschijnt met meerdere kanshebbers op een medaille aan de start, waarbij ook de 8 de hoge ogen kunnen gooien. De organisatie hoopt tijdens de 7 dagen van het WK zo'n 40.000 bezoekers te verwelkomen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jam.

house invloeden. En ik kan me nog goed herinneren dat ik deze bij Veem kocht in de Kolvenstraat. Ken je dat nog op de hoek? Eerste etage. Hele grote freestyle bak hadden ze. Lekker druk op het forum. Ik zie Jolanda, Robert B, Jan020, IFS in de house. De eerste verzoekjes druppelen al lekker binnen. 12 inch van Nederlands bodem. Nooit geweten. Stond op een verzamel-cd. Stamt uit 84. De dames hebben voor de rest volgens mij

heerlijke studioprojectje van Jacques Fred Petrus. En geproduceerd door de grote Malevasie. De man die natuurlijk ook achter een aantal producties van Change had. BB&Q. Onzo weiter. Verleden week had ik de Italo-klapper. People from Ibiza. En dit is een soort equivalent, Amerikaanse equivalent met vocoders. Super gejat van de Italianen. Normaal deden de Italianen dat andersom. Maar nu pakten de Amerikanen ze gewoon even terug. Heerlijke vocoders.

0: is zo'n heerlijke albumtrack van de formatie Midnight Star. Het is gewoon electro-funk. I love it. Vergat te melden dat CC ook online is. Net als Michael Rock. En de verzoekjes stromen lekker binnen. Jolande heb ik al binnen. Robert.
1: There are 8 million stories in a naked city.
0: En deze is volgens mij voor onze Robert. Maar Jan heb ik hem ook al liggen. We gaan eens kijken. Of we wat mee kunnen doen. This is Mr. Curtis Blow. En die misstaat nooit in de blast. Enjoy.

gaan alweer bijna op naar het tweede uur. Dus wil je nog wat horen? Laat het me weten, dan ga ik hem voor je zoeken. We openen direct met een dame.

0: Gala's Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3:00 middags tot 10:00 avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een vierde verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft inmiddels aan 1 persoon het leven gekost. De politie heeft de verdachte opgepakt, een 18-jarige oud-leerling van de school. Hij zou vanmiddag met een zwaard het gebouw met zo'n 450 leerlingen zijn binnengedrongen en meerdere mensen hebben verwond. Eerder meldde de politie 3 gewonden. De aanval vond plaats in Fagersta, zo'n 150 kilometer ten noordwesten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. De zomervakantie was daar net afgelopen. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 14 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de tweede aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 121 mensen gewond geraakt, onder wie 22 kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En de Amerikaanse president Trump mag voorlopig toch doorgaan met de bouw van een grote balzaal bij het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft dat bepaald nadat 2 lagere rechtbanken het werk hadden laten stilleggen. De zaak was aangespannen door een organisatie die historische gebouwen beschermt. Die vindt dat de regering de oostvleugel van het Witte Huis heeft gesloopt en met de bouw is begonnen zonder toestemming van het Congres. Maar Trump zegt dat de verbouwing juist nodig is voor de veiligheid. Het weer, opklaringen en kans op een buitje. Vannacht is er overal kans op regen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden.

0: En deze dame is helaas al op 4 juli overleden. Maar toen was ik op vakantie.
1: Ja.
0: En toen kon je haar niet aan het lachen maken. Toen deze 12 inch uitkwam. Dit was echt de plaat die je moest hebben. Ik heb hem nog steeds een Lacoste sticker opgeplakt. Vergeet je nooit meer. Protégé volgens mij verspreidde die. We denken aan Miss Parky Lee. De concurrenten van Roxanne Shanté. Heerlijke battles met z'n tweeën.

0: Een stukje Leo Blokhuis-moment, zeg maar. Je weet dat ik een Italo-addict ben. En Italo wordt altijd geassocieerd met hele vrolijke muziek. Maar het kan ook heel zielig zijn. Ik heb een hele grote meneer op de draaitafel liggen op het Disco Magic Record Label. Ik heb hem mogen ontmoeten in Milano. Mr. Zanetti. Grote house producer inmiddels geworden. Veel Italo Dance Productions op zijn naam. Ice MC, Alexia. En hij is nog steeds in the game.
1: Jam FM. Thank God it's Friday.
2: 1983.
0: En moet je horen hoe dit wordt opgebouwd. 1983. Onder de artiestennaam Savage maakte hij van deze melodieuze Italo. Luister vooral naar die drumcomputers en die synthesizers, die strings. Als ik deze Italo strings hoor, dan ga ik helemaal goed. Kortom, het is zielige Italo, maar het is zo hard en zo lekker. Mr. Robert Zanetti.

de leuke gesprekken op ons digitale forum die ik af en toe eens meekrijg. En Martin, jouw verzoekje heb ik niet. Overal lopen zoeken. Gaat niet lukken. Dus als je nog een tweede poging

heeft hij heel lang naar gezocht en ik wist het gelukkig. Zei hij heel trots. Mick LaRock was ook op luisteren. Eerst

0: neem ik je nog één keer mee terug naar die Spaanse kusten. Want ook al klinkt het Italiaans, klinkt het Italo. Het is gewoon de Sabadell sound from España.
1: Always smooth and funky, Jam FM.
0: Maar ik hou ervan, dus geen enkel probleem. En nu het hier weer zo regent, denk je toch weer terug aan die tijden, aan die kust, aan de vakantie. Nergens aan hoeven denken. Gelukkig heb ik in september nog een weekje staan. Dan ga ik hopelijk nog even een warme orde.

0: paar weken geleden draaide ik al een plaat van Mr. Nicky B. En toen zei Jan 020. The Limit heeft er ook een geproduceerd van hem, moet ik zeggen. En dat is deze. Dus Jan, grazie mille. Deze is voor IFS. De plaat die hij een tijd lang zocht.
1: Hey, hey, hey, hey, hey.
0: En het was gewoon een B-kantje.
1: Hey, hey, hey, hey, hey,
0: moet je maar weten.
1: Hey, hey.

Maar we zijn op de goede weg. Voor nou, goed weekend. Geniet van de muziek op Jam. En ik spreek je volgende week.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden.

0: Jam.
1: Een uur Jam X On staat in de startblokken en daarin 19 oude importplaten van begin jaren 80. In deze mix zitten onder andere Millie Scott, Glenn Jones, Charade, Sapphire, High Fashion, Heather Heywood, Howard Johnson, Cashmere, Melba Moore, Jerry Knight en Mike and Brenda Sutton. Maar we beginnen deze 60-minute beatmix met Gail Adams. Hier is Love Fever.
2: This is Jam FM.
3: Jam Mix On with
4: Edwin Moorhoff. Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone.
2: Jam, jam.
3: Jam FM. Turn that damn music up.
5: Jam Mix On. Jam FM.
3: Showtime.
6: 60 minutes of beat mix. Beat Mix. This is DJ Edwin. DJ Edwin.

0: toe. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Utrechtse studentenvereniging UVSW roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSW kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een